chantant? Tu les entends, Gigi?

0: Meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
1: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
0: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
1: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
0: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
1: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
2: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
4: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
5: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
4: Echt
5: waar?
3: Makri in Ronse. Interieurs met advies. In Ronse of op makri.be. Nu solden bij Makri.
2: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be. Het beste uit de 60s, 70s en 80s. Ja.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
3: Heb je dat gezien?
2: De grote zomerdeals bij Gamma.
4: Ja, ze doen
5: met kortingen.
3: Tot 50%.
2: En de bon in de folder.
3: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
1: Ook gezien.
2: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
1: Pompie, wij klussen mee.
6: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
11: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
12: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
11: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
13: Een hele goede morgen. Ik geef het toe, ik zit hier met kleine oogjes. Ik zal vandaag zeker niet de enige zijn die zo naar het werk is gekomen. Maar het was de moeite om onze duivels eindelijk te zien vechten als leeuwen. Your golden years, nostalgie plus. Het is 7:00, nieuws krijg je van Bart van Langenhoven.
14: Een hele goede morgen. De Rode Duivels staan in de 8e finales van het WK voetbal. En dat is een mirakel. Het mirakel van Seattle. Zeker als je na 85 minuten nog 0-2 achter staat tegen Senegal, toch wel de Afrikaanse kampioen. Dat tot dan toe de Rode Duivels overklasten op alle vlakken. Maar dan scoorde Lukaku in minuut 86 de aansluitingstreffer. En 3 minuten later maakt Tielemans de 2-2 verlengingen dus. En daarin prikte de kapitein van de Rode Duivels het winnende doelpunt tegen de netten na een strafschop in de 120ste minuut. Romelu Lukaku verklaart de comeback van de Duivels.
15: Speel met ballen aan je lijf en dan wint je zo'n wedstrijd. Maar wij hebben het ook goed aangepakt. Ik denk dat wedstrijden zoals deze wint je niet op tactisch-technisch vlak. Dan wint je met spirit en dat heb je gedaan.
14: Na de wedstrijd verklaarde bondscoach Garcia de vervangingen van Doku, De Bruyne en De Kuyper. Die wissels waren alleen maar bedoeld om de ploeg nog beter te laten spelen.
16: Le coach, quand il fait un changement, c'est pas contre celui qui sort, c'est pour ceux qui rentrent. Parce que le coach il veut améliorer son équipe.
14: In de 8e finale spelen de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten, dat de afgelopen nacht Bosnië-Herzegovina klopte met 2-0. De wedstrijd van de Duivels tegen de Amerikanen wordt dinsdagmorgen gespeeld om 14:00, opnieuw in Seattle. En ook Engeland staat in de 8e finales van het WK. Het versloeg met veel moeite Congo met 2-1, dankzij 2 goals van wie anders dan Harry Kane. En de stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers van de brand gisteren op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen neerleggen. De identificatie van de slachtoffers is volop bezig, net als het onderzoek naar de oorzaak van die brand. Mogelijk veroorzaakt door werken en bij de brand op Linkeroever raakten ook 16 mensen gewond. De dag start zonnig, maar stilaan komt er meer bewolking vanuit het westen met wat lichte regen. Deze namiddag droger met opnieuw zonnige periode bij 21 tot 25 graden. Morgen aangenaam zomerweer met veel zon en 20 tot 25 graden. Het weekend dan, zaterdag schijnt de zon volop bij maxima tot 27 graden. Zondag wolkenvelden met wat regen in het noorden en het oosten bij 22 graden aan zee tot 26 elders.
13: 43 kilometer file, de vertragingen van een kwartier, of liever van 10 minuten en meer op de A12 Boom-Brussel komt er 14 minuten bij. Van Breendonk tot het domein Levendalen in Wolvertem op de E40 Gent-Brussel verlies je 14 minuten van Aalst tot Groot-Bijgaarde. Op de E19 Brussel-Antwerpen plus 10 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst en op de E429 Doornik-Brussel komt er ook 10 minuten bij. Van Tubeke tot Nijvense-Steenweg. Andere vertragingen liggen tussen de 4 en de 8 minuten.
7: Van je leven.
0: Johan Henneman.

tekort komen, maar muziek zeker niet. En al zeker niet bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Een hele goede morgen. Het is 7 over 7. En of er vandaag zon tekort zal zijn, dat vraag ik zo meteen aan onze weerman Erwin Franks. Na Steely Dan en Black Slade, nu zijn ze met

0: Als het al kriebelt, dan moet je het nog meer laten kriebelen natuurlijk. Do it again, Stilly Dan, 17 over 7. Goedemorgen, Erwin.
1: Hey, goedemorgen, dag Johan.
0: Daar is onze weerman Erwin Franks. We zullen het niet over het weer hebben, maar over voetbal. Is dat ook goed voor jou?
1: Ja. Ik ben voetballiefhebber, dus dat mag ook, ja.
0: Ja, het wordt een hele korte nacht volgende dinsdag. Dat weet ik zeker.
1: Ja, dat is zo. Een wekkertje installeren zo net voor 2 uur. En om 4 uur proberen terug te slapen. Tenzij dat het opnieuw verlengingen en penalties wordt. Ja, ja. Dan is het niet meer gaan slapen natuurlijk.
0: Zullen we het dan toch maar over het weer hebben, Erwin?
1: Ja, absoluut.
0: De zon is van de partij. Zie ik.
1: Ja, maar toch wordt het vandaag de mindere dag van de week. Alhoewel, slecht wordt het zeker niet. En het begint ook goed met veel zon, maar het raakt straks wel zwaar bewolkt. En uit die bewolking valt vooral rond en na de middag wat lichte regen. Of er ontstaan enkele buien. Opnieuw geen grote hoeveelheden, maar het helemaal droog houden vandaag, dat is toch een beetje moeilijk. Tijdelijke situatie, want dan laat vanmiddag en vanavond wordt het terug droog. Het eerst aan zee, later in de rest van het land. En helemaal op het eind komt de zon ook meer en meer tevoorschijn. Bij temperaturen, daar valt niet over te klagen, straks 24 graden.
0: En dat is mooi voor de zomer. Doen we daar nog iets bij morgen?
1: Ja, vanaf morgen zijn we opnieuw vertrokken voor enkele zonnige en droge dagen. Tot en met maandag zijn dat temperaturen in de buurt van 26 graden. Ik zou zeggen, dat is ideaal, dat is niet te warm, dat is niet te koud. En nadien zou het mogelijk nog verder opwarmen richting 30 graden. En misschien zelfs nog een beetje meer, maar niet alle weermodellen zijn het hiermee eens. Er is twijfel ontstaan, maar misschien blijft het dan wel bij die heerlijke 25 graden. Dat is voor de meeste mensen best oké.
0: Dat vind ik perfect voor de zomer. En dan kunnen we er nog eens allemaal lekker van genieten. Erwin, dankjewel en tot de volgende keer. Dag.
1: Tot morgen, dag.
2: De zomer van je leven.

0: met een paraplu en een zakdoek. Aphrodite's Child en Rain and Tears. 8:08. Ik ga de zon laten schijnen, ik beloof het. Geen regen hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. André van Duin bijvoorbeeld, als de zon schijnt, wat dacht je daarvan? Komt eraan naar Thelma Houston.
1: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
3: Volkswagen. Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatke, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
3: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valuta. Rekening van KBC.
5: Zit-idee. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. Zit-idee. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts 1199 euro. Dus haast je naar Zit-idee. Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. Zit-idee. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
6: Kom, laat je inspireren.
7: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
6: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
7: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

Als zo'n plaat verschillende keren in de hitparade komt, telkens met andere uitvoerders en een grote hit wordt, ja, dan zegt alles over dat nummer natuurlijk. Hè. Dat zit vol met kwaliteit, ook deze versie van Thelma Houston. 2:30. Ah, daar is de zon, ze. De zon op de radio bij Nostalgie Plus met André.

0: Grace Jones die zette zich op de kaart in het begin van de jaren 80 met een nummer waar ik nog altijd kippenvel van krijg. Ik ga het ook draaien, I've Seen That Face Before, maar eerst de hoofdpunten van het nieuws met Bart.
1: Goedemorgen. Onze Rode Duivels spelen volgende week in de nacht van maandag op dinsdag om 14:00 een achtste finale op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten. Na een mirakel en een wederopstanding uit de doden wonnen onze Duivels gisteravond van Senegal met 3-2 na verlengingen. Kapitein Youri Tielemans scoorde de winning goal van op strafschop in de 120ste minuut. We willen geen huis meer met een grote tuin en kiezen al maar vaker voor een huis met een oppervlakte kleiner dan 600 vierkante meter. En die woningen verkopen ook sneller, merken ze bij de vastgoedbedrijven. Voor een huis met een kleine tuin krijg je tegenwoordig het driedubbele. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor 5 dodelijke slachtoffers van de brand gisteren op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen neerleggen. De identificatie van de slachtoffers is volop bezig, net als het onderzoek naar de oorzaak van de brand, mogelijk veroorzaakt door werken. De dag start zonnig, maar stilaan komt er meer bewolking vanuit het westen met lichte regen. Deze namiddag droger met opnieuw zonnige perioden bij 21 tot 25 graden. Morgen aangenaam zomerweer met veel zon en tot 25 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Hou rekening met files onderweg, valt nog altijd goed mee. 79 kilometer in het totaal heeft Flitsmeister berekend. Dit zijn de vertragingen van 10 minuten en meer. DE40 Gent-Brussel plus 20 minuten van Aalst tot Groot-Bijgaarde. 17 minuten trager op de A12 Boom-Brussel. Van Breendonk tot Overtem en ook 17 minuten erbij op de E313 Randst-Antwerpen. Van de Randst tot Wommelgem. Op de E19 Antwerpen-Brussel gaat het een kwartier trager. Van Kontich tot Rumst. Op de E19 Brussel-Antwerpen ook een kwartier erbij. Van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de binnenring rond Brussel 11 minuten extra van Strombeek tot Machelen-Woluwelaan. En 10 minuten verlies je op de E429 Doornik-Brussel van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. Er zijn ook andere vertragingen, maar daarin verlies je nergens meer dan 8 minuten.
3: Nostalgie Plus met Johan Henneman.

0: Ik weet het zeker. Het wordt weer een plezierige dag, een heerlijke donderdag. Met Linda Ronstedt en James Brown zometeen. En I got you. I feel good. En hij is niet de enige.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: DSM. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
8: DSM Keukens.
7: Altijd open op zondag.
9: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
10: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
11: Joehoe!
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Het beste uit de 60s, 70s,

En die zijn donderdag, die kan alvast niet meer stuk. Ja, goed begonnen met de muziek is half gewonnen natuurlijk. En misschien heb jij wel zo'n plaat waarvan je altijd denkt van... Oh, draaien ze dat nog eens op de radio? Zo'n vrolijke hit, zo'n grote hit uit de 60s, 70s of 80s. Uit jouw golden years. Waarmee je je dag echt goed kan starten. Waarmee je goed geluimd opstaat. Waarmee je plezierig in de badkamer staat. Meezingt in de douche. En tussendoor ook nog aan de ontbijttafel. Ja, zo'n plaat waarmee je dag niet meer stuk kan, die je de hele dag met je meeneemt. Zo'n plaat kan jij aanvragen elke ochtend in de zomer van je leven. Fluit je dag in met Nostalgie Plus en laat horen wat je wil horen. Hè. En dat kan via ons WhatsApp-nummer 0477-900-800, 0477-900-800. Laat maar komen en zoek het vooral niet te ver. Linda Ronstedt is ook al goed.

Het is 7:45. Fijn dat je luistert naar de zomer van je leven op deze donderdagmorgen. En de krantentitels die heb ik erbij gehaald. De krantentitels van vandaag, donderdag 2 juli. En de kranten hebben allemaal die zware brand in het torengebouw in Antwerpen op de voorpagina. Het Nieuwsblad titelt daarover: gitzwarte dag in Antwerpen. 5 mensen overleven de brand in een appartementsgebouw in Antwerpen. Niet 16 zwaar gewonden. In het laatste nieuws is dat dodelijke brand in Antwerps flatgebouw. Wellicht kortsluiting tijdens werken aan elektriciteit. De standaard: bewoners na zware brand op Antwerpse Linkeroever. Plots ging het licht uit en was er een vlammenzee. En de morgen dan: brand op Linkeroever roept vragen op over veiligheid. Gazet van Antwerpen bloklettert op zijn voorpagina: gitzwarte dag voor Antwerpen over de brand op Linkeroever. En Belang van Limburg heeft het over: inferno eist 5 levens en flatgebouw in flatgebouw liever. En dan de voetbalhelden, de Rode Duivels. In het nieuws dat het mirakel van Seattle: penalty brengt verlossing. Het is 3-2 geworden tegen Senegal. In het Belang van Limburg wordt dat mirakel in Seattle. En de Gazet van Antwerpen heeft het ook over het mirakel van Seattle. 3-2. En de andere kranten die verwijzen op deze donderdagochtend naar hun eigen app. Verder in het laatste nieuws hebben ze het ook nog over duurdere woningen. Huizen met kleine tuin worden sneller duurder. De standaard: 4 van de 12 miljard euro aan erelonen artsen kan direct naar ziekenhuis. En El Niño en hittegolven stuwen temperatuuroceaan naar nieuw record. De morgen: de NMBS opent jacht op zwart rijder. En dan Amerikaans, Frans of Noors, dat gaat over de bestelling van nieuw luchtafweer. En dat verdeelt onze regering. En dan is er ook nog dat ongeval met de 2 zweefvliegtuigen in Genk. Staat op de voorpagina van het Belang: 2 tienerpiloten komen met de schrik weg in Genk. Dat zijn ze, de krantentitels op deze donderdagochtend. Ik heb zomerse muziek klaarstaan. Wat had je anders van ons verwacht? Two Men Sound en Disco Samba.

0: Omdat liefde veel beter is dan oorlog. En dan vechten en dan bloed vergieten. We kunnen het niet genoeg benadrukken. En we deden het ook met drums. De pret kan niet op deze donderdagmorgen. Die lekker zomers blijft. En die lekker veel plezier inhoudt met de suite. Dat voor na het nieuws.
1: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel -50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
2: Krevel. Leef beter.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolden. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolden.
2: Een dag

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Ik kan het me echt inbeelden dat je denkt, ja, ik moet wakker worden. Ja, het is te laat geworden, maar het voetbal was zo leuk om naar te kijken. Ja, doe dat met een schitterende classic uit de 70s, 80s of 60s. Hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Het nieuws van 8 uur met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De Rode Duivels staan in de 8e finales van het WK en dat is een mirakel. Het mirakel van Seattle. Zeker als je na 85 minuten nog 0-2 achter staat tegen Senegal, dat tot dan toe de Rode Duivels overklaste op alle vlakken. Maar dan scoorde Lukaku in minuut 86 de aansluitingstreffer en 3 minuten later maakt Tielemans de 2-2 verlengingen dus en daarin prikt de kapitein van de Rode Duivels het winnende doelpunt tegen de netten na een strafschop in de 120ste minuut. En Romelu Lukaku, die verklaart de comeback van de Duivels.
4: Speel met ballen aan je lijf. En dan wint jij zo'n wedstrijd. Maar wij hebben het ook goed aangepakt. Ik denk dat de wedstrijden zoals deze wint je niet op tactisch-technisch vlak. Dan wint je met spirit en dat hebben we gedaan.
3: En na die wedstrijd verklaarde bondscoach Garcia de vervangingen van Doku, De Bruyne en De Kuyper. Die wissels waren bedoeld om de ploeg alleen maar beter te maken.
5: Le coach, quand il fait un changement, c'est pas contre celui qui sort. C'est pour ceux qui rentrent. Parce que le coach, il veut améliorer son équipe.
3: In de 8e finale spelen de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Dat afgelopen nacht Bosnië-Herzegovina klopte met 2-0. Wedstrijd van de Duivels tegen de Amerikanen wordt dinsdagmorgen gespeeld om 2 uur. Opnieuw in Seattle is dat. En ook Engeland staat in de 8e finales. Het versloeg met veel moeite Congo met 2-1, dankzij 2 goals van wie anders dan Harry Kane. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers van de brand gisteren op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen neerleggen. De identificatie van de slachtoffers is volop bezig, net als het onderzoek naar de oorzaak van die brand. Mogelijk veroorzaakt door werken bij de brand op Linkeroever raakten ook 16 mensen gewond. En we willen geen huis meer met een grote tuin en kiezen al maar vaker voor een huis met een oppervlakte kleiner dan 600 vierkante meter. En die woningen verkopen ook sneller, merken ze bij de vastgoedbedrijven. Voor een huis met een kleine tuin krijg je tegenwoordig het 3-dubbele. Mensen willen tegenwoordig liever een klein gezellig terras dan een joekel van een gazon om af te rijden. De dag start zonnig, maar stilaan komt er meer bewolking vanuit het westen met wat lichte regen. Deze namiddag dan opnieuw droger met zonnige periode, 21 tot 25 graden. Morgen aangenaam zomerweer met veel zon en 20 tot 25 graden. Het weekend dan, zaterdag schijnt de zon volop bij maxima tot 27 graden. Zondag wolkenvelden met wat regen in het oosten en het noorden bij 22 graden aan zee tot 26 elders op zondag.
0: Van je leven. Johan Henneman.

verkeer op een zonnige donderdagmorgen. Dat moeten ze gedacht hebben in de file, maar ze zijn er wel hoor. Helaas wel 94 kilometer in een totaal, de vertragingen van een kwartier en meer. De A12 Boom-Brussel, daar verlies je 23 minuten van Wildebroek-Zuid tot Strombeek-Bever. Op de E40 Gent-Brussel 21 minuten erbij van Aalst tot Groot-Bijgaarde. Op de E19 Brussel-Antwerpen, daar verlies je 20 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. De E40 Luik-Brussel 20 minuten extra van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. 16 minuten trager op de E19 Antwerpen-Mechelen van Kontich tot Rumst. En een defect voertuig zorgt voor problemen op de binnenring rond Brussel. Daar verlies je ook een kwartier van Wezenbeek op hem tot Leonard. Andere vertragingen, maximum 13 minuten nu. En het is 7 over 8. De zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Laat de zon eerst rustig opkomen. En vanavond mag je ondergaan in Londen bij de Kings.

14 over 8. Van de ontbijttafel naar de garage, de auto uitrijden. En misschien heb je nog even tijd om tijdens het autorijden te genieten van jouw absolute topfavoriet. Van de plaat voor jou uit jouw Golden Years. Een hele grote hit uit de 60s, 70s of 80s. Je kan je dag influiten, je dag goed beginnen. Je leven op heel zetten door een appje te sturen.

0: Even een WhatsAppje naar Nostalgie Plus. Een berichtje via WhatsApp naar mij. En dan hoor je de plaat van je leven in de zomer van je leven. Fluit je dag in met jouw favoriet uit jouw golden years. En het nummer waarop je mij kan bereiken is 0477-900-800. 0477-900-800. Zo meteen Glen Campbell.
1: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Mooi, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
1: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Slim.
1: Prachtige keuken, hè?
2: Ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solde tot 30% korting.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
9: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
8: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
9: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
8: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
10: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
11: Het beste uit de 60s,
12: 70s
11: en 80s.

agendas zijn toch handige dingen. Zeker als je bepaalde zaken zeker niet mag vergeten. En dat gebeurt wel eens. Maar als je je agenda raadpleegt 's ochtends, dan weet je meteen wat je allemaal nog te doen staat vandaag. En in mijn agenda kijk ik ook al een paar dagen verder. En die hebben vooral te maken met muziek. De items in mijn agenda. Want er komen een paar belangrijke feestdagen aan. 11 juli, de Vlaamse feestdag. 14 juli, de Franse feestdag. En 21 juli, de Belgische feestdag. En op al die feestdagen vieren wij natuurlijk mee met de Vlaamse top 100, met de Belgische top 100 en met de Franse top 100. En er staat ook nog een zomertop 500 op het programma deze maand juli. Want juli is classic maand bij Nostalgie Plus. En jij moet je favorieten er natuurlijk in zetten. Hè? Want dat is de bedoeling, dat jij het voor het zeggen hebt. En je hebt het ook voor het zeggen. Dus als je tijd hebt, en wat zou je anders doen tijdens de zomervakantie? Dan kan je nu al je favorieten stemmen. Zeker al doen voor de Vlaamslijst, want die komt er al eerst aan. En dat doe je via nostalgie.plus. Via nostalgie.plus, daar vind je een lijst waar jouw favorieten zeker tussen staan. En daar kan je stemmen, want onze stembus is open. Nostalgie.

0: Een leuke tip voor de Vlaamse top 100. Zet hem er zeker in. Anne-Christie en dag vreemde man. De stembus die vindt je op nostalgie.plus. Het is 8:30, de hoofdpunten van het nieuws nu.
1: Goedemorgen. Buitenlandse media smullen van de 3-2-overwinning van de Rode Duivels tegen Senegal op het WK voetbal afgelopen nacht. De Telegraaf in Nederland heeft het over ongekende spanning. De Britse BBC omschreef de wedstrijd als een 5-goal thriller. De Amerikaanse ESPN legde de nadruk op onze ervaren generatie die weigerde zich neer te leggen bij een uitschakeling. En de Duitse Bild focuste op de sensationele ontknoping en sprak van een last-minute waanzin. En onze Rode Duivels spelen volgende week in de nacht van maandag op dinsdag om 2:00 een achtste finale op het WK tegen de Verenigde Staten, dat wel even zo'n topspelers moet missen. Balogun die pakte rood tegen Bosnië-Herzegovina. Je hoort onze analist Frank Boeks.
2: Er wacht alweer een zware opdracht, hè, want die speelt tegen de USA. Een heel stadion die tegen u gaat zijn. Dus je gaat toch een betere prestatie moeten leveren, maar het gaat wel tegen een mindere tegenstander zijn. We moeten nu alle koppen in dezelfde richting hebben voor de USA.
1: We willen geen huis meer met een grote tuin en kiezen al maar vaker voor een huis met een oppervlakte kleiner dan 600 vierkante meter. En die woningen verkopen ook sneller, merken ze bij de vastgoedbedrijven. Voor een huis met een kleine tuin krijg je tegenwoordig het driedubbele. Stilaan komt er meer bewolking vanuit het westen met wat lichte regen. Deze namiddag droger met opnieuw zonnige periode en tot 21 graden in aan zee en 25 graden elders. Morgen aangenaam zomerweer met veel zon en 20 tot 25 graden.
3: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Ik heb geen zwembad in mijn tuin. Mijn badkamer, daar staat een mini-zwembad. Net als bij jou misschien, maar Mal Knopfler, ja, dat zal wel geen probleem zijn. Die zal er misschien meer dan één hebben. In zijn eigen huis, in zijn tweede verblijf, in zijn kasteel, enzovoort, enzovoort. Dire Straits, dat is voor duidelijk. Eerst de files. Frits Meister geeft 92 kilometer file in het totaal. De vertragingen van een kwartier en meer. Op de E40 Gent-Brussel verlies je 34 minuten van Aalst tot Sint-Agatha-Berchem. Op de A12 Boom-Brussel 28 minuten erbij. Vanaf Willebroek-Zuid tot Strombeek. Op de E19 Antwerpen-Mechelen plus 28 minuten van Kontich tot Rumst. Op de E19 Brussel-Antwerpen 21 minuten trager van Zumst tot Rumst. 16 minuten erbij. Op de E40 gelijk Brussel van Bertem tot Sint-Stevens-Woerden we ook 16 minuten extra. Op de E313 Lumme-Antwerpen van Massenhoven tot Wommelgem. De E403 Doornik-Kortrijk, daar verlies je een kwartier van Templeuve tot Pestin-Puy. En op de binnenring rond Brussel een kwartier trager van Dilbeek tot Jette geldt ook voor de binnenring tussen Strombeek en Machelen-Woerden. Andere vertragingen, maximum 10 minuten nu.
4: Met Johan Henneman.

0: uit de Gouden Golden Years, een zomer vol herinneringen. Het gaat over muziek en dingen die je misschien al vergeten bent, waarvan je denkt, ah ja, dat ook. En vandaag staat de zomer van 1974 centraal.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
3: Welkom aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Ze zijn officieel geopend.
6: This is a mosselen van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.

0: Een waanzinnige liefde. En hij sleurt er zelfs een groot groepje mee. Of bij. Een groepje. Gewoon een heel orkest. Hè. Barry Ryan met Eloise. Het is 14 voor 9.
1: Zomer van 1974.
0: En 1974 komt vandaag terug, want dat is ons jaartal van de dag. En ik neem je mee naar de zomer van 1974. Met een, toch wel een bijzondere gebeurtenis in Argentinië. Want in Argentinië wordt Isabel Perón de eerste vrouwelijke president ter wereld zelfs. Niet alleen van Argentinië, ze volgt haar man Juan Perón op. Ze is de derde vrouw, Isabel Perón van Juan Perón. Ze wist hem te overtuigen om een derde keer te trouwen. Derde keer, goede keer. En toen hij stierf, nam zij de macht over. En ze was een paar jaar president van Argentinië. Goed gedaan, zeg ik dan. En muziek uit 1974 heb ik ook. Van David Bowie. Die prijkte toen hoog in de hitparade met Rebel Rebel.
1: De zomer van je leven.

De apenjaren van je kroost rapper David Bowie ontpopte zich halfweg de 70s. In 1974, in de zomer van het jaar, als een echte glamrocker. Een glamrocker puur sang.

0: Giorgio Moroder, dat is de man van de beats, van de elektronische muziek, van de dansmuziek. Was zijn tijd ver vooruit. Van begin jaren 70 maakte hij al Son of My Father, dat een groot hit werd voor Secret Tip. Komt eraan na het nieuws.
1: Adventure is everywhere.
2: Kom naar de Solden.
3: Nee, Solden.
2: Solden?
3: Een S, Solden bij AS Adventure.
2: AS, dat is ook al mijn S.
3: Ja, Solden bij AS Adventure.
2: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
3: Nee, het is Solden.
2: Shit, hè.
3: En zondags open.
2: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
1: AS Adventure.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
5: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Zeg, de Vos.
7: Ja, Lemmes?
6: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
7: Oei, wat doet hij er zo op?
6: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
7: Ja, en?
6: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is ze.
9: De Vos Lemmes.
4: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
10: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs, uh-huh, en ik wil echte service.
11: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
10: Echt?
11: Echt waar?
4: Makeri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makeri.be. Nu solden bij Makeri.
12: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
4: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
0: Zomer van 2026, dat wordt er eentje om nooit te vergeten. Al is het maar omdat het zo'n feest is. Bij Nostalgie Plus. Nostalgie Plus. 9 uur, nieuws nu met Bart van Langenhoven.
13: Goedemorgen. Buitenlandse media die smullen ook van de 3-2 overwinning van de Rode Duivels tegen Senegal op het WK voetbal. De Telegraaf in Nederland heeft het over ongekende spanning. Britse omroep BBC omschreef de wedstrijd als een 5-goal thriller. De Amerikaanse ESPN legde nadruk op onze ervaren generatie die weigerde zich neer te leggen bij een uitschakeling. En de Duitse Bild focuste op de sensationele ontknoping en sprak van een last-minute waanzin. Wist je trouwens dat het de tweede keer is in de geschiedenis van het WK dat de Rode Duivels een 0-2 achterstand ophaalden? Ook in 2018 gebeurde dat, in de achtste finales tegen Japan van 0-2 naar 3-2. En weet je nog die legendarische uitgooi van Courtois, onze doelman, naar De Bruyne, die heel het veld overstak, paste naar Meunier die voorzette, Lukaku die de bal dan tussen zijn benen liet doorlopen en Nasser Chadli die de 3-2 binnenknalde. Pure nostalgie is dat. En onze Rode Duivels spelen dus volgende week in de nacht van maandag op dinsdag om 14:00 hun achtste finale op het WK voetbal tegen de Verenigde Staten. Dat wel een van zijn topspelers moet missen. Balogun heet die man. Die pakte rood tegen Bosnië-Herzegovina afgelopen nacht. Ze wonnen die wedstrijd met 2-0, de Amerikanen. Je hoort onze analist Frank Boeks.
14: Er wacht alweer een zware opdracht, hè, want die speelt tegen de USA. Een heel stadion die tegen u gaat zijn. Dus je gaat toch een betere prestatie moeten leveren. Maar het gaat wel tegen een mindere tegenstander. We moeten nu alle koppen in dezelfde richting hebben voor de USA.
13: En 1 op de 10 particulieren kiest tegenwoordig voor een volledig elektrische auto als ze een nieuwe kopen. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac en de federale overheidsdienst Mobiliteit. Toch zijn er in de eerste maanden van dit jaar minder nieuwe auto's ingeschreven. Maar iets meer dan 230.000, vooral de leasingbedrijven, zagen een verkoop dalen. Er komt stilaan meer bewolking vanuit het westen met wat lichte regen. Deze namiddag droger met opnieuw zonnige periode bij 21 tot 25 graden. Morgen aangenaam zomerweer met veel zon en 20 tot 25 graden. Het weekend dan, zaterdag schijnt de zon volop bij maximaal tot 27 graden. Zondag wolkenvelden met wat regen in het noorden en het oosten. Bij 22 graden aan zee tot 26 elders zondag.
0: Dankjewel Bart, 90 kilometer file nog, de vertragingen van 10 minuten en meer op deze 17 Sint-Niklaas-Gent. Is er een ongeval gebeurd ter hoogte van Beervelde? Je verliest 34 minuten extra van Waasmunster. tot Beervelde dus. Op de A12 Boom-Brussel 31 minuten erbij van Wonderzeel Industrie tot Strombeek-Bever. Op D40 Gent-Brussel plus 23 minuten van Aalst tot Groot-Bijgaarde. 20 minuten trager op de E19 Brussel-Antwerpen van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de N16 Sint-Niklaas-Mechelen verlies je 12 minuten vanaf de A12 tot Heffen. Op de binnenring rond Brussel 12 minuten extra van Anderlecht-Noord tot Jette. En ook op die binnenring 12 minuten erbij van Strombeek-Bever tot Machelen-Woluwelaan. Andere vertragingen nu maximaal 9 minuten.
8: De zomer van je leven. Johan

Een nummer vol zomer, vol zon en een Franstalige hit. En Frans heet zeker iets voor de Franse top 100 op 14 juli. En daarvoor is onze stembus ook al open. Net als voor al die andere fantastische lijsten in juli, classic maand. En stemmen kan voor die Franse top 100 via nostalgie.plus. Dat is het adres van onze website. Zeker doen dus voor Cookie Dijglaire en Femme Libérée. Het is 9:10. Michael Jackson blijft gewoon verkopen. Hè. Dat is onwaarschijnlijk. Want zijn biopic, die eerder dit jaar uitkwam, heeft intussen al $977 miljoen opgebracht. En dat is net iets meer dan die biopic van 3 jaar geleden. Niet van Michael Jackson, maar wel van Oppenheimer. Die bracht net geen $975 miljoen op. Dus Michael Jackson heeft Oppenheimer geklopt. Het gaat over de jonge jaren van Michael Jackson. De film Michael tot en met 1987. Tot en met het album Bad. En daarna stopt het. En zo vermijd je natuurlijk het meest controversiële deel van zijn leven. Maar de regisseur heeft beloofd dat er een vervolg komt. En de hits van Michael Jackson die blijven leven.

0: Weerman Erwin die had het vanochtend over een beetje regen vandaag, maar daarna weer zon. En dat beetje regen zit ook in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Heerlijk nummer hoor, van de Fortunes dadelijk.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
4: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Hier Pippa de kat.
7: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo. Hallo.
6: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
7: Je kunt ook vriend worden.
6: Van Maxizo.
7: De dierenwinkel met de lage prijzen.
6: Dan krijg je de specialetjes.
7: Plezante tips, eerste klas advies.
6: En promoties natuurlijk. Goesen, hè?
7: Daar zijn vrienden voor.
6: Ah ja.
7: Ah ja.
8: Nu bij Maxizo. Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Goed voor het beestje.
7: Goed voor het baasje.
9: Yes! Allee, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
10: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
10: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
10: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
10: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
12: Kom nu naar de solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
13: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
14: Het beste uit de 60s,
15: 70s
14: en 80s.

De zomer van je leven, die bleef je hier bij Nostalgie Plus. Straks halen we weer herinneringen op aan een zomer uit jouw golden years. En dat is vandaag de zomer van 1974. Johan Verminne, die voelt zich sterk genoeg na alle gezondheidsproblemen die hij heeft en gehad heeft om terug te gaan toeren. Afscheid van een zanger, hij herneemt zijn afscheidstournee eind dit jaar, begin volgend jaar. En ik draai hem zo.

0: en zaken, volle gaas en volle patrouille. Hey!
1: Die afscheidstournee komt er dan toch. Afscheid van een zanger. Van Johan Verminnen, zijn gezondheid laten toe. En meer info vind je op zijn website johanverminnen.be. 9:30, de verkeersproblemen. Ja, het gaat de goede richting uit met de ochtendspits. 68 kilometer file nog. Vertragingen op de E17 Sint-Niklaas-Gent. 3 kwartier erbij. Vanaf Sint-Niklaas-West tot Beervelde, daar gebeurde een ongeval. Ook een ongeval op de buitenring rond Brussel, ter hoogte van Diegem-Woluwelaan. Daardoor moet je 22 minuten extra rijden vanaf Sint-Stevens-Woluwe. Op de N16 Sint-Niklaas-Mechelen plus 20 minuten vanaf de afrit van de A12 richting Mechelen-Noord. En op de E19 Brussel Antwerpen verlies je 17 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de A12 Boom-Brussel, kwartier erbij van Onderzeer Industrie tot Strombeek-Bever. Ook een kwartier trager op de binnenring rond Brussel. Vanaf Expo tot Machelen-Woluwelaan 13 minuten erbij. Op de A12 Boom-Antwerpen van Aartselaar tot Wilrijk. En 10 minuten verlies je op D40 Luik-Brussel van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. Andere vertragingen vliegen tussen de 3 en de 9 minuten.
2: Nostalgie Plus met

0: straks terug naar 1974. De zomer van je leven. En de zomer van 74, daar halen we herinneringen aan op. En herinneringen, muzikale herinneringen, die kan je zeker ophalen in onze fantastische lijsten tijdens onze Classic Maand.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse.
3: Mooi, leven is mooi.
2: Franse.
3: Flirt, avec toi.
2: En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is Classic Maand bij Nostalgie Plus.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar Fastnet.

0: kreeg dan een pak op zijn achterste. Hè. Miami Sound Machine, Bad Boy. Ja, in 86? Ja. Dat werd toen nog gedaan.
1: De zomer van 1974.
0: En ook in 1974, vermoed ik. De zomer van 1974. Die staat vandaag in jouw belangstelling. Dankzij de zomer van je leven. Want we keren elke dag weer terug naar een bepaald jaar uit jouw golden years. En vandaag halen we mooie herinneringen op aan de zomer van 1974. De zomer van 1974 was natuurlijk ook een zomer vol sport. Er was het WK voetbal. En er was ook de Tour de France. De Tour de France die trouwens zaterdag begint. En Eddy Merckx won in 1974 in die zomer zijn vijfde ronde van Frankrijk voor de laatste keer. En werd daarmee een van de grote vier van de Ronde van Frankrijk. Jean Canquetil, Bernard Hinault, Miguel Indurain en Eddy Merckx. Je kan ze nog altijd op één hand tellen, maar misschien komt er dit jaar wel eentje bij. En Eddy Merckx heeft al gezegd van, ja, ik gun het hem wel. En dan gaat het over Tadej Pogacar, maar er zijn natuurlijk ook nog kapers op de kust. Benieuwd of het allemaal lukt. Je kan

0: Het allemaal volgen vanaf zaterdag op radio en tv. Ja, en vanmiddags installeer ik mij in mijn luie zetel. En volg ik de koers en al zeker de Ronde van Frankrijk, die is incontournable. Muziek uit 1974 van Jeff Lynne van Electric Light Orchestra bracht er toen een nieuw album uit, het vierde album, El Dorado. En Jeff Lynne die had onder zijn voeten gekregen van zijn vader. Die vond zijn muziek die hij tot dan toe maakte niet melodieus genoeg. En Jeff Lynne, laat ik hem dan toch maar even de les spellen en een pracht van een nummer maken. En hij deed het ook en het werd een dikke hit. Can't Get It Out of My Head.
1: De zomer van je leven.

Misschien kan ik je op deze donderdagmorgen wel plezier doen met een plaat waar jij van houdt en die je niet hoort op de radio. Een plaat uit de hitparades van jaren 60, 70 of 80. Uit jouw golden years natuurlijk. Zo'n nummer waarmee je je dag goed kan beginnen, waarmee je dag meteen op de rail staat. Een nummer waar je echt goesting in hebt en krijgt. Je kan het aanvragen, hè. 0477 900 800. Zo fluit ook jij.

0: Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
1: Solden bij Zalando.
2: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando. Zit idee.
4: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
3: Zit idee.
4: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
3: Zit idee.
4: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
3: Zit idee.
4: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
6: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
7: Kom, laat je inspireren.
8: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
7: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
8: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
9: Een dag

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: De speelplaatsen in ons land die liggen er verlaten bij. Ja, het is vakantie, het is zomer. Sister Sledge is er na het nieuws van 10 uur met Bart van Langenhoven.
3: Goedemorgen. Al maar meer mensen reizen met de trein naar het buitenland. Je bent er misschien zelf zo eentje die dat doet. Want de trein is populairder geworden. De NMBS verkocht vorig jaar 1,6 miljoen tickets naar buitenlandse bestemmingen. En vergrootte ook het aanbod. Het zijn er nu 6.000 in 15 Europese landen. Een duizendtal bereik je zelfs binnen de 6 uur. Veel mensen zien de trein als een duurzamer alternatief voor het vliegtuig. En je kan ook comfortabeler reizen naar grote steden dan met de auto. Vooral de hoofdsteden van Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland en Duitsland zijn populaire treinbestemmingen. Maar ook Tsjechië, Oostenrijk, Italië en Spanje zitten in de lift. 1 op de 10 particulieren kiest tegenwoordig voor een volledig elektrische auto als ze een nieuwe kopen. Dat blijkt uit cijfers van sectorfederatie Febiac en de federale overheidsdienst Mobiliteit. Toch zijn er in de eerste maanden van dit jaar minder nieuwe auto's ingeschreven, maar iets meer dan 230.000. Vooral de leasingbedrijven zagen een verkoop dalen. In het zuiden van Frankrijk staan meerdere bossen in brand. In de departementen Hérault en Aude verwoestte het vuur bijna 1000 hectare natuur. Honderden brandweermannen proberen de bosbranden te blussen en gebruiken daarvoor ook blushelikopters, omdat de vuurhaarden in de heuvels liggen. En het vuur kan zich snel verspreiden door de droogte en de stevige wind. Zo'n 200 mensen zijn al geëvacueerd. Ook in de regio van Marseille, tussen Cannes en Saint-Tropez, staan bossen in brand en moesten honderden mensen enkele campings verlaten. Meer bewolking vanuit het westen, met wat lichte regen. Deze namiddag dan droger, met opnieuw zonnige periode bij 21 tot 25 graden. Morgen aangenaam zomerweer met veel zon en tot 25 graden opnieuw. Het weekend dan, zaterdag schijnt de zon volop bij maximaal tot 27 graden. Zondag wolkenvelden met wat regen in het noorden en het oosten. Weekend maximaal op zondag bij 22 graden aan zee tot 26 elders.
2: Nog 50 kilometer is er van de ochtendspits. Je verliest een half uur op de buitenring rond Brussel door een ongeval ter hoogte van Diegem-Woluweraan. File vanaf Wezenbeek op hem. Op de N16 Willebroek-Mechelen komt er 20 minuten bij vanaf Tissel tot Heffen. Op de E19 Brussel-Antwerpen 13 minuten vanaf Mechelen-Zuid tot Rumst. De Brusselse binnenring, daar vertraag je 13 minuten van Expo tot Vilvoorde Koningsla. Koningslo, ja, de sla, dat is voor de lunch. En op de A12 Boom-Antwerpen 10 minuten erbij van Boom tot het kruispunt Kleidalaan, Context Systeemweg. Andere vertragingen, maximaal 8 minuten. Maar hou wel rekening met een ongeval op D17 Sint-Niklaas Gent, ter hoogte van Peervelde. Daar staat een file vanaf Waasmunster.
4: De zomer van je leven.
5: Johan Henneman.

Zo'n zomervakantie die kan natuurlijk beginnen ja, in een treinstation. Dat heb je daar straks gehoord in het nieuws. Want meer en meer mensen nemen de trein. Maar ook op de luchthaven, op Brussels Airport, meer bepaald. Want daar staat Ellen Petrie. Straks dus Ribberby met Petrie hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. De Rolling Stones komen er dadelijk aan.

0: Ik geef toe, het zal wel moeilijk opstaan zijn als je een nacht voetbal hebt gekeken. Dan gevierd met de overwinning van de Rode Duivel. Staat me heb zo, ja, rond 9:15 kan wel de Rolling Stones.
1: Krevel.
2: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
1: Krevel, leef beter.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
5: Ze zijn officieel geopend.
6: This is a muscle van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
7: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
8: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
9: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
7: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
8: Oh, maar dat is correct.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
10: Debamubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde

We gaan toch allemaal op reis. En misschien kom je haar dan wel tegen. En dan kan je Charlie Rich helpen met de liefde van zijn leven te vinden. The most beautiful girl in the world. We gaan reizen vanaf Brussels Airport met Ellen Petrie zometeen. Na Eamon Corner. En dan zitten we in jouw gouden jaren 60. If paradise is half as nice. En dat gaat ook over de liefde. En hij droomt luid op hier bij Nostalgie Plus.

0: Een instant vakantiegevoel, dat krijg je zeker als je op de luchthaven staat in Zaventem, op Brussels Airport. Ja, want dan ben je klaar om te vertrekken, hè.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: En dan kan je zomaar Ellen Petrie tegen het lijf lopen. Helemaal klaar om aan haar te vertellen waar je naartoe trekt. En ik vraag me af bij wie ze staat en waar die mensen met vakantie gaan. Waar die mensen op reis gaan.
2: Jullie gaan op vakantie?
3: Zeker en vast.
2: Alright, en jullie hebben er zin in en broodjes bij. Met hoeveel zijn jullie? Kom eens bij mij staan. Met vijf. En die andere twee mogen er ook bij. Wie ben jij?
4: Ik ben Lara, hallo.
2: Lara?
5: Ik ben Nathan.
2: Nathan?
6: Alex.
2: En Alex. Jullie gaan naar Ibiza?
4: Tenerife. Almost,
2: oh.
4: Almost.
2: Oh, oh, oh. En wat brengt jullie hier? Zijn jullie allemaal één grote groep familie, vrienden?
4: Dat is mijn broer, dat is mijn vriend. En dan mijn papa en mijn stiefmama lopen hier.
5: Die zijn weggelopen. Zijn...
2: Ah, maar die gaan ook mee. Dus het is niet echt alleen onder...
4: Nee. Maar we zoeken ons weg wel met ons drie een keer naar het strand en naar de club. Dus,
2: En naar de club? Dus, en hebben jullie dat al gedaan? Is dat de eerste keer dat jullie zo weggaan?
4: Nee. Vorig jaar zijn we ook geweest.
2: Je hebt geen vriendinnetje dat je meeneemt?
5: Nee, nog niet. Nog niet. Misschien ooit.
2: En jullie zijn al lang een koppel?
6: 2 jaar. Bijna.
2: Oké, okay, en wat hebben jullie zo nog eigenlijk meegemaakt? Want het komt heel goed overeen, hè?
4: Ja, we zijn heel goede vriendjes. Dat is echt ook leuk, want mijn vriend en mijn broer komen elkaar goed overeen. Ze lijken ook een beetje op elkaar. Dus, nee.
2: Ja, die oogstjes en zo.
4: Ah, wel ja, maar nee, wij komen echt super goed overeen. Dus dat is kei plezant om met z'n allen op vakantie te gaan, hè?
2: En waarom gaan nog altijd de ouders mee? Is dat om financiële redenen of is dat gewoon... Ja, wel leuke ouders eigenlijk.
4: Wij hebben wel grappige ouders. Ze zijn wel heel grappig en ook ja, natuurlijk financieel, dat is gemakkelijk. Hè.
2: En jullie gaan naar een hotel of een huis?
6: Een all-inclusive resort, dus naar een hotel.
2: Chili Willy, en is dat ook in het eten dat je zegt, ik eet 's morgens keiveel, 's avonds en 's middags? Of is dat vooral gewoon de drank die wel interessant
6: is? Nee. Dat zeker.
4: Maar we zullen ook altijd wel een paar dagjes zoiets gaan doen. Zoals vorige keer hebben we een autootje gehuurd. Zijn we echt met de auto gaan rondrijden op Tenerife. Dat was ook kei tof. Dus het is niet heel thuis chillen.
2: En zijn uw ouders daar dan altijd bij? Of hebben uw ouders zoiets? Wij gaan met twee iets doen en jullie trekken uw plan?
4: Vorig jaar was mijn papa alleen bij ons mee. En nu heeft hij zijn vriendinneke. Dus misschien dat hij nu wel gaat zeggen van... Nu gaan wij met z'n twee wel iets meer gaan doen. Dat gaan we moeten zien.
2: Kan dat horen. Hè? Ik denk het wel. Ze zien er wel heel cute uit samen.
4: Ja, ze zijn heel content.
2: Ik wens jullie een fantastische vakantie.
6: Dankjewel.
2: Samen met uw papa en zijn nieuwe vriendin.
4: Ja, inderdaad.
2: En het zou leuk zijn, moesten jullie terugkeren en dat ik de wilde verhalen kan horen. Hè? Als jullie...
4: Vorig jaar kunnen overtreffen, dan zat dat...
2: Ja, maar vertel eens, wat is er vorig jaar gebeurd?
4: Ik denk dat hij minstens 2 flessen wat achter de bar had meegepakt. In zijn broek dan, met zijn shirt erover, zo uit de club. Maar je mocht in Tenerife niet dronken of met drank over straat lopen, hè. Dus we zijn zo aan het wandelen. Opeens zien wij politie iets verder. Ik weet niet, maar we hadden allemaal keiveel gedronken, hè. We beginnen allemaal zo, we hebben hier flessen. Opeens laten we al die flessen voor die politie vallen. En vanaf dan is het blackout. We hebben geen idee meer wat er is gebeurd.
2: Maar dat is een mooi verhaal. En dan is het blackout. Puntje, puntje, puntje. Ah wel, ik wens je nog heel veel plezier.
6: Dankjewel.
2: Geniet ervan, hè. Joe. Nostalgie Plus.

0: Nog altijd de enige echte koningin van de soul, Aretha Franklin. Zomerse muziek, die wordt ook in ons land gemaakt. Nee, het regent hier niet altijd. En de Dinky Toys, die weten daar alles over. My Day Will Come, zo meteen. En dan ook John Denver.
1: Bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen.
0: 51 kilometer file nog op de N16 Willebroek-Mechelen, verlies een kwartier vanaf Tisselt tot Oscar van Kesbeekstraat in Mechelen-Noord. Op de Brusselse binnenring 13 minuten trager van Expo tot Machelen-Woluwelaan, 11 minuten erbij. Op de E19 Brussel-Antwerpen vanaf Mechelen-Zuid tot Rumst, 10 minuten trager. Op de A12 Boom-Brussel van Londersleer Industrie tot Domein Levendalen. En op de E17 Sint-Niklaas-Gent komt er ook 10 minuten bij van Lokeren tot Gentbrugge. Andere vertragingen tussen 5 en 9 minuten.
1: Met Johan Henneman. Bye.

0: Onderweg naar het oosten van Amerika. Wij gaan naar het westen voor San Francisco van Scott McKenzie dadelijk.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en 80s.

0: De zomer die blijft maar duren in Californië, daarbij Scott McKenzie.
1: De zomer van 1974.
0: En ook in 1974 was er een wereldkampioenschap voetbal dat vond plaats in West-Duitsland. West- en Oost-Duitsland waren toen nog apart, was nog geen hereniging. En West-Duitsland speelde onder andere met Frans Beckenbauer, weet je nog, en Johan Cruijff voor Nederland. Maar dat mocht allemaal niet baten voor Oranje, want ze verloren met 2-1 van West-Duitsland. En West-Duitsland was meteen de nieuwe wereldkampioen. Ja, het zal dit jaar niet in Duitsland gebeuren, want ze zijn al uitgeschakeld in het WK dat momenteel plaatsvindt. Daar in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. 1974, dat is ook een geweldig jaar geweest voor de muziek. En voor ene Paul Carrack, wat een man, wat een muzikant. Man met een gouden stem, zo wordt hij ook wel eens omschreven. Maakte deel uit van Squeeze, van Mike and the Mechanics. Stond solo op de planken met onder andere Don't Shed a Tear. Maakte nummers voor onder andere Eagles, Diana Ross, Linda Ronstadt enzovoort enzovoort. Kan nog even doorgaan. En speelde ook mee op tournees van Roxy Music, Eric Clapton, van The Pretenders, van B.B. King. Wat een man, hè. Ik heb het over Paul Carrack. En die stond in 1974 in de hitparade met Ace, How Long.
1: De zomer van je leven.

voor de rijpere mens. Lou Reed en Walk on the Wild Side. Ik denk zelfs dat die rijpere mens zelfs nog zou schrikken over wat er allemaal gebeurt daar. Een zweterige, broeierige wandeling was dat. We vieren de zomer verder hier bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Straks na 11 uur met Sepp. En die houdt je gezelschap tot bijeen tot 3 uur. Frank Boeien heb ik voor jou.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Schatke, dat is €25.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Adventure is everywhere.
4: Kom naar de Solden.
5: Nee, Solden.
4: Solden?
5: Een S Solden bij AS Adventure.
4: AS, dat is ook al mijn S.
5: Ja, Solden bij AS Adventure.
4: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
5: Nee, het is Solden.
4: Zitten.
5: En zondags open.
4: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
3: AS Adventure.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
7: Hoe dat?
6: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh, cool.
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
10: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
11: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
12: Yes! Allee jongen, zo snel het jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steekt dat helemaal in één. En waar is dat?
11: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
14: De overwinning van de Rode Duivels maakt ons goedgezind, want er wordt al meteen met complimenten gesmeten door Millie Jackson. Your golden years. My man is a sweet man. Het is 11:00 nieuws met Bart van Langenhoven.
15: Goedemorgen. Als je een masterdiploma haalt, dan vind je sneller een job, blijkt uit de schoolverlatersrapporten van VDAB. Opvallend, ook tuinaanleggers en vrachtwagenchauffeurs geraken zonder dat ze lang moeten solliciteren aan een nieuwe job. Ze scoren beter dan bijvoorbeeld biologen of geschiedkundigen. Je kan trouwens al een opleiding volgen tot vrachtwagenchauffeur vanaf het vijfde middelbaar, dus nog voor je eigenlijk je rijbewijs kan halen. Al maar meer mensen reizen met de trein naar het buitenland. De NMBS verkocht vorig jaar 1,6 miljoen tickets en vergrootte ook het aanbod. Het zijn er nu 6000 vakantiebestemmingen in 15 Europese landen. Het duizendtal bereik je zelfs binnen de 6 uur. Veel mensen zien de trein als een duurzamer alternatief voor het vliegtuig. En je kan ook comfortabeler reizen naar grote steden dan met de auto bijvoorbeeld. Vooral Parijs, Londen, Amsterdam en Berlijn zijn populaire treinbestemmingen. Maar ook Tsjechië, Oostenrijk, Italië en Spanje die zitten in de lift. En de man van 45, die in de Noord-Duitse stad Stade 6 medewerkers doodschoot in een jeugdinstelling, zou die aanslag bewust hebben gepland. Een regionale omroep schrijft dat de man een geweer met vuurwapenpatronen kocht een week voor de schietpartij. De verdachte is de vader van een baby die in de jeugdinstelling verblijft. De zorgverleners hadden het kindje bij de man weggehaald, omdat een dokter vermoedde dat de baby geregeld doorheen werd geschud. De dag van de aanslag was er een rechtszitting in de jeugdinstelling over haar voogdij. Deze namiddag droog met opnieuw zonnige periode, 21 tot 25 graden. Morgen aangenaam zomerweer met veel zon en 20 tot 25 graden. Zaterdag schijnt de zon volop bij maximaal tot 27 graden. Zondag wolkenvelden met wat regen in het noorden en het oosten bij 22 graden aan zee tot 26 elders.
16: Zomer van je leven.
17: Sebastian de Krop.

Hoe zou de muziekwereld eruit gezien hebben zonder deze groep? Stel je dat eens voor. Het was het begin van de carrière van Eric Clapton, Jimmy Page en Jeff Beck. Drie topgitaristen die we misschien wel niet gekend hadden zonder de Yardbirds. For Your Love. Goedemorgen, hoe groot zijn de wallen onder jouw ogen? Zeker als je de Rode Duivels gekeken hebt gisteravond laat, dan zou dat wel eens het geval kunnen zijn na een veel te korte nacht. Ik heb de eerste helft gezien en daarna ben ik in slaap gevallen. Jawel, erg hè. Nu, ze hebben uiteindelijk nog gestund, de Rode Duivels, en een achterstand omgezet in een overwinning, helemaal op het einde van de verlengingen blijkbaar. Een penalty waar nog veel om te doen was, maar weet je, we gaan daar vooral allemaal niet aan denken. Ze zijn door naar de volgende ronde. De Verenigde Staten zijn de tegenstander en daar kijken we toch allemaal naar uit. Ik heb het gevoel dat die trots om België en ons land toch weer een stukje groter geworden is. Als het een beetje moeilijker gaat vandaag, omwille van die kleine oogjes, wel, ik sleur je er graag door met veel muziek hier bij Nostalgie Plus. In een circle staat klaar Games People Play over een paar minuten. En dit is al Paul McCartney met The Wings. Mull of Kintyre.

0: Heb jij ook na-na-na meegezongen? Wel, gelijk heb je. We zaten de voorbije 3 minuten in Jamaica met de reggae van Inner Circle, Games People Play. Zij zorgden voor een beetje zon op deze grijze donderdag voormiddag. Want ja, ging het nu niet opnieuw 30 graden worden vanaf het weekend? Ik weet het niet, maar ik heb het gevoel dat het toch een beetje aan het kantelen is. Goed, ik warm je op met leuke muziek, met een belpopplaat van de Pebbles en met de Bellamy Brothers. Let Your Love Flow.
1: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canadazone.
4: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Wat wordt het vandaag?
8: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
10: Oh, dat is een makkie.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Krevel.
12: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
11: Krevel, leef beter.
13: Ze zijn officieel geopend.
14: This is a mosselen van Lunch Garden.
13: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
16: Mannekes, heb je dat gezien?
17: Heb je wat gezien?
16: De grote zomerdeals bij Gamma.
18: Ja, ze doen
19: met kortingen.
17: Tot 50%.
16: En de bon in de folder.
17: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
18: Ook gezien.
16: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
18: Bompi, wij klussen mee.
20: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
21: Z-idee.
22: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
21: Z-idee.
22: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
21: Z-idee.
22: Voor alle zitmeubelen moet je bij Z-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
21: Z-idee.
22: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
23: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
24: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
25: Zeevogel in 5 letters. Ja. Meeuw.
24: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
26: Kom, laat je inspireren.
27: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
26: Kom, laat je inspireren.
27: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
26: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
27: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.

De Pebbles met Fred Becky natuurlijk. Seven Horses in the Sky. Ze komen uit Hoboken bij Antwerpen of all places. Zijn ouders die hadden liever dat hij dokter of apotheker werd, maar dat vond hij maar saai. Muziek, dat was een ding zoals ze het in het Verenigd Koninkrijk al deden. Daar hadden ze een groepje, de Beatles, dat hij wel leuk vond. Hij begon in cafés en op jaarmarkten op te treden. Toen nog als de Fred Stones, maar Norman Petty, de gewezen producer van Buddy Holly, die raadde hen aan de naam te veranderen. Er werd gekozen voor de Pebbles, een andere verwijzing naar de Flintstones. En het personage Pebbles natuurlijk, hè. De dochter van Fred en Wilma. En van dan af ging het vooruit. Seven Horses in the Sky van de Pebbles. En het is Simon & Garfunkel met El Condor Pasa.

Bij Dema Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Dema Meubelen. Your golden years. Nostalgie.

0: De Max stuurt Sofia. Ze houdt van de disco van Amanda Lear. Hele succesvol eind 70s. En misschien ook wel dankzij de wat pikante videoclip waarin ze hoge leren laarzen droeg en zo'n zwiepende zweep ook bij had. Follow Me van Amanda Lear. Nostalgie.plus, onze website. Daar moet je zeker eens naartoe gaan om te stemmen op de hitlijsten die er deze maand aankomen. Onder andere een zomerhitlijst. En Raft Jacadancé zou daar een hele goede in zijn, vind ik. Ik ga het zo meteen spelen.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
4: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
5: In Walibi!
6: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
7: Zee de Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
8: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt liefst?
7: Doorbakken.
8: Zeker?
7: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger.
9: Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is
11: De Vos Lemmes.
12: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
13: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: De zomer van je leven.

Dit is toch instant vakantiegevoel, hè? Als het van mij afhangt, ga ik nu de koffers pakken. Een zwembroek, slippers en zonnecrème. Veel meer is niet nodig, denk ik. En dan lekker ontspannen op het strand of aan het zwembad. Ik zie het al voor mij. Jacques Alancé van de Franse groep Raft. Straks een van de populairste soul-duo's uit de 60's, Sam en Dave. Het duo met een mooie glimlach en de goede muziek natuurlijk. Eerst If You Could Read My Mind van Gordon Lightfoot.

0: A Soul Man van Sam en Dave. Straks Billy Ocean. Hij zoekt iemand om te carpoolen. En misschien ook nog wel voor meer, heb ik zo het gevoel.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag kijken we bij Nostalgie Plus terug op de zomer van 1974. Welke herinneringen heb jij daar nog aan? Je mag altijd reageren via de site of WhatsApp. Iedere uur muziek uit 1974. En we kijken ook even wat er gebeurd is die zomer. Zo is 1974 de zomer waarin de Amerikaanse president Richard Nixon aftreedt als gevolg van het Watergate-schandaal. Het was een politiek schandaal waarbij de Amerikaanse president ongeoorloofde methodes gebruikte in zijn campagne voor zijn herverkiezing tijdens de presidentsverkiezing van 1972. Het begon met een inbraak in het Watergate-complex in Washington, waar het hoofdkwartier van de Democratische Partij zat. Er was ook sprake van afluisterpraktijken, waardoor de Republikein Nixon helemaal op de hoogte was van de strategie van de Democraten. Toen dat aan het licht kwam, kon Richard Nixon na groeiende druk niet anders dan zelf ontslag nemen. Op 9 augustus 1974. Hij trad af en werd opgevolgd door zijn vicepresident Ford, die hem op zijn beurt amnestie gaf voor alle strafbare feiten, waardoor Nixon niet vervolgd kon worden. Jawel. De muziek uit 1974 komt van Backman Turner Overdrive. Ik heb een grootse hit en dat is een classic die we bijna niet gekend hadden, want ja, het was een probeersel die ze graag gebruikte als opwarmertje voor hun eigen in de opnamestudio. Randy Backman zelf, die vond het maar niks, maar zijn bandleden die bleven aandringen, waardoor ze het uiteindelijk toch uitbrachten met groot succes. You ain't seen nothing yet.

0: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Je flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
2: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
3: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon. Knaldi.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
8: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
9: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg het middagske maakje voor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
8: Echt?
9: Echt waar?
7: Makri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op makri.be. Nu solden bij Makri.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het valt me op dat er veel Franstalige zomerhits zijn. Ik heb er een klaarstaan van Frédérique Goldman en Joan. Eerst Neil Diamond. Your golden years. Met Cracklin' Rosie. Nostalgie plus. 12 uur, Bart van Langenhoven heeft nieuws.
3: Goedemiddag. 7000 studenten zijn op de Heijzel in Brussel bezig met hun toelatingsexamen geneeskunde. En ze vullen de vragen opnieuw in, zoals van ouds, namelijk met pen en papier. En er gelden ook strengere regels rond gsm-gebruik en andere hulpmiddelen. Komt omdat 5 studenten vorig jaar probeerden te frauderen toen ze dat examen aflegden. Zo'n 1880 studenten met de beste punten, die mogen aan de opleiding geneeskunde beginnen. Morgen is er ook nog het examen voor tandarts en zaterdag voor dierenarts. En als je een masterdiploma haalt, dan vind je veel sneller een job, blijkt uit het schoolverlatersrapport van VDAB. Opvallend, ook tuinaanleggers en vrachtwagenchauffeurs geraken zonder dat ze lang moeten solliciteren aan een job. Ze scoren beter dan bijvoorbeeld biologen of geschiedkundigen. Je kan trouwens al een opleiding volgen tot vrachtwagenchauffeur vanaf het 5e middelbaar, dus nog voor je eigenlijk je rijbewijs kan behalen. En in Vlaanderen noemen ouders hun pasgeboren zoon of dochter het vaakst Olivia en Noah. Die namen blijven eigenlijk opnieuw de populairste. In Wallonië doet ook Olivia het goed. Voor jongens is dat eigenlijk Gabriel. In Brussel geven ouders hun kerstverse baby's het vaakst Noor of Adam als voornaam. En soms laten we ons inspireren door bekende mensen, zoals Shakira, Denzel, Zendaya of Love. Op vlak van familienamen blijven Peters, Janssens en Maas in Vlaanderen de populairste. In Wallonië zijn dat Dubois, Lambert en Martin. En in Brussel is dat Diallo, Bach en Barry. Deze namiddag droog met opnieuw zonnige periode en tot 21 à 25 graden. Morgen aangenaam zomerweer met veel zon en 20 tot 25 graden opnieuw. Zaterdag schijnt de zon volop bij maximaal tot 27 graden. Zondag wolkenvelden met wat regen in het noorden en het oosten. 22 graden aan zee tot 26 elders.
4: Van je leven.
5: Sebastian de Krop. Los

Wat een stem heeft ze toch, hè? Carol Fredericks had een achtergrond als gospelzangeres. Vandaar dat grote bereik wellicht. Jean-Jacques Goldman wou haar echt heel graag bij. En dat bleek een goed idee. Fredericks, Goldman, E. Jones en de zakte Monkey. Straks Manfred Mann met een van die songs van Bob Dylan, die ze met plezier onder handen pakte. Eerst Isaac Hayes. Hij won in de 70s als de eerste Afro-Afrikaanse artiest een Oscar voor de muziek bij de film Chef. Weet je nog wel over die privé-directieve die op zoek ging naar de vermiste dochter van een gangster. Team from Chef. Dit is Isaac Hayes.

0: Manfred Mann met Mighty Quinn. Laat het smaken als je aan tafel gaat. De boterhammetjes of de patatjes als het warm is. Allemaal even lekker. Ik zorg voor de perfecte soundtrack tijdens het eten met de dames van 3 Degrees. Giving up, giving in. Nog meer girl power met Tina Turner. En bezoek van collega Michel Follet.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Solden bij Zalando.
4: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
2: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
4: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
2: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
3: Solden bij Zalando.
5: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solden en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
6: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
7: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
8: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
7: Echt?
8: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
7: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
8: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
7: Maar ja, dan moet jij toch...
8: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
7: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
9: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: What's Love Got To Do With It van Tina Turner. Straks mag je de salsa dansen in het gezelschap van een mooie vrouw met de naam Cuba, dankzij de Latin vibes van de Gibson Brothers. Ik heb een Horse With No Name van America en hier is collega Michel Follet. Ook vandaag stelt hij een van zijn favoriete vakantiesongs voor. En dit keer zoekt hij het dicht bij huis, letterlijk en figuurlijk.
1: Follet en vacances.
2: Af en toe laat ik eens een Vlaamstalig vakantienummer horen. Ze zijn niet zo dik gezaaid, de echte vakantienummers. Tenzij Eviva España, ja, dat soort dingen. Maar Johan Verminne heeft er ook eentje. Hij is onlangs 75 geworden en heeft iets met zonnige ritmes.
3: Ik neem vakantie in mijn straat.
2: Nou, zo'n typische stem, de rest hoor je zo dadelijk wel. Maar muzikaal is het ook een heel mooi nummer. Dat was typisch voor Johan, de kleinkunstenaar die ook al in de jaren 70 Bar Tropical uitbracht. En met Zeven aan tafel, daar hoorde je al die Latijns-Amerikaanse ritmes in. Maar hij houdt dan ook van zangers als Claude Nougaro, Michel Jonas. Dat zijn zijn inspiratiebronnen. Het is niet uitbundig, hè? Vaak jazzy en relax. Ik wil de wereld zien, is ook nog zo'n nummer. En dit is een iets uitbundiger liedje uit tweemaal woordwaarde. Muziek geschreven door Jean Blaut. Het heet Vakantie in mijn straat. Een multicultureel liedje. Hij woonde toen in 1982 in Hartje Brussel in de Dansaardstraat. En dat was een smeltkroes van culturen. Misschien heb je het nooit eerder gehoord, maar klinkt fijn en prettig. En je onthoudt het voor de rest van de dag. En doe het. Vakantie nemen in je straat. Johan Verminne.

0: De broertjes Francfort, want zo heten ze echt. Chris, Patrick en Alex Francfort. Maar je kent ze veel beter onder hun artiestennaam, de Gibson Brothers. Dit was een enorm grote disco-hit eind 70s. Cuba. En nu het hier toch een familie-aangelegenheid begint te worden, ik heb er nog een paar met broer en zus Kesoen. Maxi Priest ook met een nummer van Cat Stevens. En je mag je luchtgitaar opblinken, want dan kan je meedoen met Boston More Than a Feeling.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be. Adventure is everywhere.
2: Kom naar de Solden.
3: Nee, Solden.
2: Solden?
3: Een S Solden bij AS Adventure.
2: AS, dat is ook al mijn S.
3: Ja, Solden bij AS Adventure.
2: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
3: Nee, het is Solden.
2: Shit, hè.
3: En zondags open.
2: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
1: AS Adventure. De zomer van je leven.

Maxi Priest. Hij is het neefje van de frontman van Inner Circle, die ik een goed uur geleden al speelde. Dat moet wat gegeven hebben, denk ik. Op de familiefeestjes daar, elke achter een bongo. En maar wat meer tokkelen op die leuke reggae-muziek, Wild World. Het is op tv de zomer van de herhalingen. Misschien dat je nog eens een goede film moet kijken via een of andere streamingdienst. Top Gun bijvoorbeeld, met Tom Cruise. Wel, ik heb straks een 60s classic die in de 80s terug populair werd, nadat het te horen was in Top Gun. You've Lost That Love and Feeling van The Righteous Brothers. En dit zijn al Mac en Katie Kassoon met Freedom.

0: The Righteous Brothers met You've Lost That Lovin' Feeling.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag ben je wakker geworden in 1974. Ja, of toch een beetje. De hele dag hebben we het namelijk over die bewuste zomer met iedere uur muziek. En natuurlijk feiten en herinneringen aan de zomer van 1974. Wel, dat is onder andere de zomer waarin Peter Wolf, de charismatische frontman van de J-Gals band, trouwde met actrice Faye Dunaway. Zij was op dat ogenblik een van de grote sterren in Hollywood, zoals Bonnie and Clyde. En in de film Chinatown van Roman Polanski speelde ze de hoofdrol aan de zijde van Jack Nicholson. Beide films leverden haar een Oscar-nominatie op. En uiteindelijk zou ze in 1976 ook echt een Oscar winnen voor haar rol in de film Network. Swat, Peter Wolf en Faye Dunaway trouwden dus. En dat was een huwelijk dat de tongen flink losmaakte. Want tot dan toe trouwden in Hollywood filmsterren met andere filmsterren. Hun relatie was een beetje een middenvinger naar dat systeem. Maar achteraf bekeken bleek het toch niet de beste combinatie. Peter Wolf die toerde constant en zij zat regelmatig met de filmopnames. Maar om een relatie te hebben is natuurlijk belangrijk dat je kan samen zijn. En dat lukte maar weinig of alvast veel te weinig. En uiteindelijk strandde hun huwelijk in 1979. Muziek nu uit 1974 met Grand Funk Railroad, hun rockclassic Some Kind of Wonderful.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
3: Amai, schoon.
2: Ja, ja.
3: En dat paste binnen jullie budget?
2: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
3: Slim.
2: Prachtige keuken, hè?
3: Ja.
4: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.
5: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
7: En een avonturenparcours.
5: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
5: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
9: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
10: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
11: Volkswagen.
12: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
13: Zit-idee.
14: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
13: Zit-idee.
14: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
13: Zit-idee.
14: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
13: Zit-idee.
14: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
15: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
16: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
17: Het is hier grijs en wat aan het druppelen, maar dat ga je vlug vergeten. Sluit je ogen en hoor de zomer met Lou en de Hollywood Bananas.
18: Your golden years.
17: Kingston, Kingston.
18: Nostalgie plus.
17: 1 uur nieuws met Fraukje Kaljon.
19: Goedemiddag. De 5 dodelijke slachtoffers van de zware brand in een appartementsgebouw op Antwerpen Linkeroever zijn 5 vrouwen. 4 van hen woonden in het gebouw, 1 vrouw was op bezoek. Ze worden nog volop geïdentificeerd. Voor 3 slachtoffers is dat al gelukt. Het gaat om vrouwen van 54, 80 en 93 jaar oud. Bij het drama vielen ook 16 gewonden. Intussen mochten de eerste bewoners weer naar huis. Wie dat nog niet kan, wordt opgevangen in hotels. Rond deze tijd krijgen ze ook meer duidelijkheid. Elk jaar worden tientallen kinderen en jongeren uit Nederland seksueel uitgebuit in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlandse Centrum Kinder- en Mensenhandel. Het gaat vaak om jonge meisjes die over de grens worden gebracht en gedwongen worden tot seks. De afgelopen 2 jaar gaat het om 125 slachtoffers, waarvan 99 in ons land en 26 in Duitsland. Vooral in Antwerpen is er een groot probleem met tienerprostitutie. Bij het festivalpark Rockwerchter controleert de politie dit jaar strenger op drugs. Festivalgangers worden nu gecontroleerd als ze toekomen op die camping. Vroeger was dat vooral op en rond het festivalterrein. Zo wil de politie een duidelijk signaal geven en de drugs makkelijker opsporen. En het heeft ook effect. Bij de eerste controles werden al verschillende mensen betrapt met cannabis, cocaïne en ketamine. En rond deze tijd start Rockwerchter echt met het eerste optreden van Young Yellow. Bewolkt met kans op lichte regen. Deze namiddag vanaf de kust wel droger met opklaringen en zon. Maximaal tot 25 graden. Morgen aangenaam zomerweer bij opnieuw 25 graden. Zaterdag volop zon tot 27 graden. En zondag wat meer wolken met af en toe een regenbui.
13: De zomer van je leven.
20: Sebastian de Kroon.

The Searchers met Sweets for My Sweet. De muziek klinkt vandaag net dat tikkeltje vrolijker. Of misschien voelen we ons gewoon allemaal wel vrolijker. Met de stunt van de Rode Duivels gisteravond. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Hè. 5 minuten voor het einde stonden ze nog 0-2 achter. En toch winnen ze na verlengingen straf. Als je nog een wat zware hoofd hebt na gisteren, dan brengen we even een bezoek aan de dokter. En wat mijn dokter voorschrijft is veel beter dan een DAF of wat dan ook. Muziek namelijk van Dr. Hook en The Medicine Show. Ik heb een Sylvia's Mother nu voor je. En straks ook een 80s song van Steve Allen, Letter from My Heart.

0: Die typische Italo-disco, hij is nogthans gewoon een Brit, maar werkte graag samen met Italiaanse producers, zo ook voor dit. Letter from My Heart van Steve Allen. Straks een groep die ooit Elton John afgewezen heeft als pianist. Dat moet ergens een minder dagje geweest zijn, denk ik, van de persoon die die audities voor zijn rekening nam. Want laat ons eerlijk zijn, later is Elton John toch een van de strafste pianisten aller tijden geworden. Ik heb het over de Spencer Davis Group. Daar heeft hij ooit auditie voor gedaan. Keep on Running staat klaar, zonder Elton John dus. Terry Jacks ook, Seasons in the Sun. En ik heb er eentje van ABBA.
1: Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
4: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door ons binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
2: DSM Keukens.
4: Altijd open op zondag.
6: Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
7: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
8: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maak hiervoor in Ronsen. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè?
7: Echt?
8: Echt waar?
6: Makeri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makeri.be. Nu solden bij Makeri.
9: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
10: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
9: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
10: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
9: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
10: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
11: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.nl.

De sound van de 60s. We danken aan de Spencer Davis Group. Hè. Dit was Keep On Reading. Straks is het aan Boney M. Zij vieren de start van de vakantie met een grote hit van hen. Ik heb Christopher Cross. Die was een grote fan van westernfilms. En dat hoor je ook wel een beetje aan de muziek van Ride Like the Wind. Over een paar minuten eerst ABBA met een populaire uit de 70s. Dit is hun Eagle.

0: Boney M en Hooray Hooray, It's a Holly Holiday. 2 maanden zomervakantie. Mijn kinderen zijn eraan begonnen. En gek eigenlijk, hè, hoe we dat vroeger als kind heel normaal vonden. 2 maanden geen school. Als je werkt is het even anders, maar mij hoor je niet klagen. Door plaatjes draaien is nu ook niet echt werken. Hè. En dan kan ik er nu en dan zo ook een van mijn favorieten tussen steken. Whatever You Want van Status Quo bijvoorbeeld, komt eraan na Tom Jones. She's a Lady.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
1: En de zomer top 500.
2: 4 legendarische hitlijsten. 1 onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
4: De solden zijn begonnen bij Crevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op crevel.be.
5: Crevel, leef beter. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be. De TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
6: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Mannekes, Pompie, heb je dat gezien?
9: Heb je wat gezien?
8: De grote zomerdeals bij Gamma.
10: Ja, ze doen met kortingen.
9: Tot 50%.
8: En de bon in de folder.
9: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
10: Ook gezien.
8: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
10: Pompie, wij klussen mee.
11: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
13: In Walibi!
14: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
15: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
16: Promo koken.
17: Wat wordt het vandaag?
15: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
17: Oh, dat is een makkie.
15: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: Het beste uit de 60s,
19: 70s
18: en 80s.

Status quo, wist je dat ze nooit op Rock Werchter gestaan hebben? Ook niet in de 80's. Gek eigenlijk, hè? Vandaag start een nieuwe editie van Rock Werchter met dit jaar onder andere The Cure en David Byrne van Talking Heads. Wel, dat zal zeker de moeite zijn, denk ik. Status quo met Whatever You Want. En de komende minuten worden een stuk romantischer. Dat heb je te danken onder andere aan de Beatles, All You Need Is Love en al helemaal aan deze mooie van Glenn Medeiros. Nothing's Gonna Change My Love for You. If I had

0: gaat toch ver een tijd vooruit, hoor. The Beatles and All You Need Is Love.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag hebben we het over de zomer van 1974. De hele dag blikken we erop terug. Trouwens, ja, hoe oud was jij in de zomer van 1974? En welke persoonlijke herinneringen heb jij nog aan dat jaartal en die zomer? Je mag het ook altijd laten weten. Reageer even en stuur een bericht via onze website nostalgie.plus of via WhatsApp op 0477-900-800. Wat moet je weten van de zomer van 1974? Maar het was onder andere de zomer waarin populaire zeezenders als Veronica en Radio Noordzee stopten met uitzenden. Ze zonden voor het laatste uit op 31 augustus 1974. Die dag werd in Nederland namelijk de anti-piratenwet van kracht die uitzendingen vanaf schepen op zee strafbaar maakte. De Nederlandse overheid die beschouwde de zeezenders namelijk als illegale concurrentie voor de publieke omroep. En ondanks massaal protest van luisteraars, handtekeningacties ook, konden de zenders niet anders dan hun uitzendingen van op de Noordzee te staken. Op 31 augustus, vlak voor 6 uur, sprak op Veronica DJ Rob Oud de legendarische laatste woorden.
2: Bij het afscheid nemen van Veronica sterfde ook een beetje de democratie in Nederland. Dat spijt me. Voor Nederland.
0: Ja, waarna 2 coupletten van het Nederlands volkslied volgden. Maanden later zou Radio Veronica uiteindelijk als publieke omroep aan de slag gaan. Voor Radio Noordzee en vele andere zeezenders was het definitief gedaan. De zomer van 1974 muzikaal is onder andere die van Redbone. Come and get your love.

0: Voedselvergiftiging in Peru. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
6: Nu exclusief bij Lidl. De Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak. Maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2016.

0: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
1: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
2: Zeevogel in 5 letters. Ja, meel.
1: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.
3: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
6: De zomer, dat is ook buiten zitten op het terras in goed gezelschap. Tot een stuk in de nacht. Ritmo de la Noche, Lorca straks na CCR. Het is 3 uur en Frankje Kallion is er met nieuws.
7: Goedemiddag. In Avelgem in West-Vlaanderen is een jonge vrouw van 24 omgekomen na een aanrijding met een ziekenwagen. De vrouw zat op een scooter en botste met een ambulance. De klap was bijzonder zwaar. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Maar uit de eerste vaststellingen blijkt dat de ambulance niet prioritair reed en een normale snelheid had. De ambulancier was zwaar onder de indruk, maar diende zelf de eerste zorgen toe aan het slachtoffer. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden. De 5 dodelijke slachtoffers van de zware brand in een appartementsgebouw op Antwerpen-Linkeroever zijn 5 vrouwen. 4 van hen woonden in het gebouw, 1 vrouw was op bezoek. Ze worden nog volop geïdentificeerd. Voor 3 slachtoffers is dat al gelukt. Het gaat om vrouwen van 54, 80 en 93 jaar oud. Bij het drama vielen ook 16 gewonden. Intussen mochten de eerste bewoners weer naar huis. Wie dat nog niet kan, wordt opgevangen in hotels. Ze krijgen straks meer duidelijkheid. En de paus zet 4 bisschoppen en 2 priesters uit de kerk. Ze mogen dus geen vieringen meer doen en huwelijken die ze voltrekken zijn niet geldig. De conservatieve priesters uit Zwitserland hebben al een tijdje ruzie met het Vaticaan. Ze verzetten zich tegen de modernisering van de kerk. De priesters hadden 4 anderen tot bisschop vernoemd, maar enkel de paus mag dat doen. Het is de zwaarste straf die het Vaticaan kan geven. Bewolkt met kans op lichte regen. Deze namiddag vanaf de kust droger met opklaringen en zon. En maximaal tot 25 graden. Morgen aangenaam zomerweer bij opnieuw 25 graden. Zaterdag volop zon tot 27 graden. En zondag wat meer wolken met af en toe een regenbui.
8: De zomer van je leven.
9: Sebastian de Krop.

Lorca, Ritmo de la Noche. Het grappige is dat er eigenlijk niets Spaans aan dit nummer is, behalve dan de titel misschien dat steeds terugkeert. Ritmo de la Noche. Het ritme is van I Go to Rio van Peter Allen. En zelf komen ze uit Frankrijk, daar waar de Ronde van Frankrijk dit weekend van start gaat. Alweer een sportief hoogtepunt om naar uit te kijken, met hopelijk een paar Belgen die het goed gaan doen. Ritmo de la Noche. We zaten dus in Frankrijk met Lorca. En dit is dan weer het debuut van Middle of the Road. Chirpy, chirpy, cheap.

0: Wat een energie gaat hier toch vanuit. En die Isley Brothers en This Old Heart of Mine. De zomer die is nog maar begonnen. En toch kijken al een paar mensen uit naar het einde van het jaar. En een van hen is Johan Verminnen. In een interview vertelt hij dat hij volop aan het aftellen is naar de start van zijn afscheidstour in december. Vorig jaar was die eigenlijk al gepland, maar omwille van ziekte en kanker heeft hij die moeten uitstellen. Intussen gaat het stapje voor stapje beter met Johan Verminnen en is hij volop aan het repeteren en kijkt hij dus uit naar het einde van het jaar. Het nummer dat ik heb klaarstaan is ook op hem van toepassing. Ik voel me goed, Johan Verminnen, over een paar minuten. En ook de Eagles, take it easy.
1: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken, met de steun van Vlaanderen.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
10: Mannekes, heb je de dag gezien?
11: Heb je de dag gezien?
10: De grote zomerdeals bij Gamma.
12: Ja, ze doen
13: met kortingen.
11: Tot 50%.
10: En de bon in de folder.
11: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
14: Ook gezien.
10: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
15: Bompie, wij klussen mee.
16: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
17: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.
18: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Zou deze in de Vlaamse top 100 staan? Ik denk het wel. Hè. Dat kan moeilijk anders. Net als al die andere van zijn grote hits. Rudy Boucher bijvoorbeeld. Johan Verminne en Ik voel me goed.
1: Juli is Classic Maand.
0: Ja, volgende week zaterdag is het al zover. Zaterdag 11 juli hoor je hier de eerste hitlijst van de zomer. De Vlaamse top 100. We hebben er vier voor je in petto met die Vlaamse top 100. Maar ook de Franse top 100, de Belgische top 100 en een zomertop 500 in de laatste week van juli. En zo wordt juli Classic Maand met vier legendarische hitlijsten. Je kan nu al stemmen op alle vier en dat doe je via de website nostalgie.plus. Luc heeft dat ook al gedaan en voor die Vlaamse top 100 heeft hij gekozen voor alleen maar vrolijke liedjes, laat hij weten. Zo staat in zijn top 3 1000 terrassen in Rome van Bart Kuil, de allereerste keer van Rita De Neve en, jawel, Ik voel me goed van Johan Verminnen. Goeie keuze. Ik ben alvast benieuwd wat het gaat worden in die Vlaamse top 100. Niet alleen Nederlandstalig trouwens, er zal ook Franstalig en Engelstalig in staan. Want het gaat om Vlaamse producties. Dus ga ook even kijken in de, of op de site en grasduinen in de lijst. En kies er jouw drie favorieten uit. Nostalgie.plus. Ik ga intussen verder met Adriano Celentano. First Class ook. Zij nemen ons mee naar het strand. En er is Kate Bush, Wuthering Heights.

0: Adriano Celentano, straks neem ik je mee nog eens naar de zomer van 1974. Met een Fransman die een wel heel straffe stunt voor elkaar kreeg. Want hij die zomer deed, vertel ik je straks. Eerst een zomer deed die het heel goed deed in Frankrijk, maar ook bij ons. Meldon van Zoekmachine, die maken het de komende minuten lekker zwoel. En ik heb ook Smokey, Needles en Pins.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Knaldi!
5: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
7: In Walibi!
8: Met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
3: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
9: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.

0: Smokey, Living Next Door to Alice, was een groot succes, maar ze hadden meer classics. Deze bijvoorbeeld ook, Needles and Pins.
1: De zomer van je leven.
0: Vandaag concentreren we ons bij Nostalgie Plus op de zomer van 1974. Ieder uur kijken we even terug naar wat die zomer bracht. En ik wil het dit uur hebben over een Franse koordanser, Philippe Petit. Want hij schreef geschiedenis in de zomer van 1974. In de ochtend van 7 augustus 1974 wandelde hij namelijk op een strak gespannen staaldraad tussen de Twin Towers in New York. 400 meter boven de grond en ging 8 keer heen en weer, goed voor 8 keer een afstand van 40 meter. Philippe Petit deed dat zonder toestemming en ook onbeveiligd. Dus zonder vangnet of veiligheidslijn. Man. De afloop werd Petit gearresteerd, maar hij moest niet naar de cel voor zijn artistieke misdaad van de eeuw, zoals hij het zelf omschreef. Hij ging vrijuit en moest in ruil een gratis show geven voor de kinderen in Central Park in New York. Dat vind ik nu nog eens een goede deal. De zomer van 1974 is ook de zomer waarin de Amerikaanse soulgroep Stylistics het grootste succes kende. En dat met You Make Me Feel Brand New.

The Stylistics en You Make Me Feel Brand New. Het is alleen zometeen na 3 uur. Zij krijgt bezoek van Nick, een jonge wolf van het Nieuwsblad. Een journalist die met Leen duikt in de leefwereld van de jongeren, maar ook heel veel weet over podcast. En verder komt Ellen Petrie ook even langs bij Leen. Met een verhaal van op de luchthaven, van op Brussels Airport. En veel muziek, want dat ben je gewoon hier in de zomer van je leven. Er is U2 nog, With or Without You.

0: saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
6: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging...

0: festivaltickets gescoord, even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Mannekes, heb je dat gezien?
2: Heb je wat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
4: Ook gezien.
1: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
4: Bompie, wij klussen mee.
5: Yeah! Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ah, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost die 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
9: Zit-idee. Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
10: Zit-idee.
9: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
10: Zit-idee.
9: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
10: Zit-idee.
9: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
11: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu te gekke solden bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
12: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
13: Een dagje

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Zometeen na het nieuws de plaats waar het allemaal om draait hier bij Nostalgie Plus. Namelijk om de beste popmuziek. Your golden years. Nostalgie Plus. Maar eerst dat nieuws van 3 uur krijgen we van vrouwtje Kallion. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Rock Werchter is officieel gestart. De Antwerpse rapper Young Yellow trapt het feestje op gang op de mainstage. Het is de eerste keer dat hij daar mag optreden. En Rock Werchter blijft ook nog even in dezelfde sfeer, want het is nu de beurt aan de Brusselse rapper Zwangere Guy. Vanavond sluit de Britse band Mumford & Sons erbij af. En de volgende dagen is het dan nog genieten van onder meer Louis Capaldi, 21 Pilots en The Cure. In Avelgem in West-Vlaanderen is een jonge vrouw van 24 omgekomen na een aanrijding met een ziekenwagen. De vrouw zat op een scooter en botste met een ambulance. De klap was bijzonder zwaar. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Maar uit de eerste vaststellingen blijkt dat de ambulance niet prioritair reed en een normale snelheid had. De ambulancier was zwaar onder de indruk, maar verzorgde wel als eerste het slachtoffer. Een verkeersdeskundige onderzoekt de omstandigheden. En in Venezuela hebben reddingswerkers nog een man van 43 levend van onder het puin gehaald, maar liefst 8 dagen na de 2 zware aardbevingen. De man raakte bedolven onder een gebouw van 7 verdiepingen, maar hij heeft het gehaald. Eerder werd ook al een jongen van 3 gered, 3 dagen na de dubbele beving. Intussen stierven wel bijna 3000 mensen en de dodental loopt ook nog elke dag op. En nog eens 10.000 mensen zijn vermist. Bewolkt met kans op lichte regen. Deze namiddag vanaf de kust met opklaringen en zon. Maxima tot 25 graden. Morgen aangenaam zomerweer bij opnieuw 25 graden. Zaterdag volop zon tot 27 graden. En zondag wat meer wolken met af en toe een regenbui. En maxima tot 26 graden.
2: Dank je. Op de E40 Gent-Brussel verlies je 3 kwartier van Afligem tot Groot-Bijgaarde. Er is een ongeval gebeurd op de R1 Antwerpen-Gent. 40 minuten van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. E19 Brussel-Antwerpen, een half uur bijna. Van Zemst tot Rumst op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, 20 minuten. Van Hazenk tot Antwerpen-West, R1 Antwerpen-Nederland, een kwartier. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, R1 Antwerpen-Gent, een kwartier. Van de Legrellelaan tot de Kennedy-Laan. Op de R1 Antwerpen-Nederland een kwartier. Van Antwerpen-West tot Borgerhout. En op de N16 Willebroek-Mechelen. Daar verlies je 10 minuten van Tissel tot de Oscar van Kesbeekstraat.
4: De zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

hier bij Nostalgie Plus om goede popmuziek. Een zeer goede middag iedereen. Nog even over de match gisteren. Ik ga eerlijk zijn, ik heb gisteren 5 minuten voor het reguliere einde van de match. Dacht ik, ja, ik ga stilletjes aan in mijn bed kruipen. Ik kan nog een beetje lezen om wat kalm te worden, want ik was mij toch een klein beetje aan het opjagen. Zo gezegd, zo gedaan. En voor ik mijn boek opensla, denk ik, ik ga nog eens even op de livestream kijken van de match op dat WK. En wat zie ik? Lukaku heeft uitgehaald. Ja, toen was het rustig worden om zeep natuurlijk. Mijn peignoir terug aangedaan en terug gaan kijken. Hè. Ja, toch wel geweldig tof hè, dat we doorgaan, dat het feestje nog even blijft duren. En dat we dinsdagochtend om 2 uur mogen opstaan. Ook tof, hè? Haha. Goedemiddag. Je krijgt hier bij Nostalgie Plus muziek op een tuinfeestje straks. Ook muziek van een countryster. We gaan ook het straatleven verkennen zometeen. Maar eerst een ode aan een van onze koninginnen. La, la, la.

track op dit nummer. Wat een vibe is dat. Randy Crawford samen met de Crusaders en Street Life. En van een beetje kuieren op straat gaan we naar een tuinfeestje in IJsland. We gaan wel een pulloverke moeten aandoen, een regenvestje meenemen. Want ik heb eens gekeken, in Reykjavik is het maar 12 graden met de IJslandse funky band Mezzo Forte in Garden Party.

0: over Europlegen. En wie mij al een beetje kent, weet dat ik gek ben op trompetjes. Dus ook op deze Garden Party van Mezzo Forte. Zometeen een song die door feministen al eens wordt omschreven als een song. Tja, moet dat nu echt achter je man staan, ondanks alles? Maar de zin, after all, he's just a man. Ja, ondanks alles, het is maar een man. Dus we moeten hem een klein beetje krediet geven. Ja, relativeert dat natuurlijk allemaal. Tammy Wynette.
1: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Nu bij Maxizo.
7: Hallo!
6: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
9: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
10: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een lieve computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
12: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
13: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
12: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.

Geef hem wat krediet. Uiteindelijk is het maar een man. After all, he's just a man. Zometeen laten we LP3 weer los. Op de luchthaven van Zaventem, waar ze nieuwsgierig rondloopt met een Nostalgie Plus microfoon. Maar eerst een mooie samenzang van de jongens.

0: Vertrekkende reizigers, aankomende reizigers, ze kunnen allemaal voor de microfoon van Ellen Petrie terechtkomen. Of iemand die op de luchthaven werkt, dat kan ook.
1: Pieter Jan, jij werkt voor Brussels Airlines. Vertel mij er alles over.
2: Ik werk inderdaad bij Brussels Airlines. Ik ben events en partnership expert. Ik werk dus in het partnerships team. En ik ben verantwoordelijk voor alle events die extern gaan. En alle partnerships die we doen met onze partners.
1: En events, dan denk ik al direct Tomorrowland.
2: Dat klopt.
1: Rode Duivels.
2: Ja, klopt. Zeker, dat zit erbij. Dus Tomorrowland is ons grootste project als team. Daar hebben we heel veel verschillende touchpoints binnen het project. Ja. Doen we ook de party flights, maar doen we ook de zone op het festival. En nog zoveel meer.
1: Oké, even die party flights. Hè? Ja. Ik denk dat iedereen dat wel wil weten. Ja. Is dat echt zo heftig? Zoals dat
2: Zeker en vast een party, maar het is niet een party zoals je het gewoon bent.
1: Hoe gaat dit? Jullie gaan die mensen halen overal ter wereld? Of hebben jullie bepaalde landen dat jullie mogen vliegen?
2: Nee, we hebben dus eigenlijk één toestel, dat is een Amare. Dat is ons toestel waar we de installatie in plaatsen. En daar hebben we eigenlijk per weekend een drietal, viertal vluchten die we plannen. En dat de mensen ook speciaal kunnen boeken via Tomorrowland. Dus de mensen weten dat ze op een partyflight gaan zitten. En dat is met dat ene specifieke toestel dat we dat doen. En dan gaan we kijken welke DJ's dat we erop plaatsen met Tomorrowland. Soms zijn dat jonge talenten, soms zijn dat bekendere DJ's. En dan hebben we ook echt een feestje in de lucht.
1: Oké, die party. Sorry dat ik stoor, maar die party. Hoe ziet die eruit? Is dat de stoelen inklappen? Of hoe?
2: nee,
1: iedereen staat te dansen?
2: Nee,
1: of hoe
2: de stoelen klappen we niet in. De mensen blijven zitten. We rollen eigenlijk een DJ-boot in de galley. Dat we zeggen. Dat is eigenlijk de gang tussen het keukentje en de cabin zelf. En daar staat dan de DJ te draaien. Die hits de mensen wel wat op. Ze mogen zeker bewegen met hun handen. Hè. Ze mogen echt wel wat sfeer maken. En eigenlijk in de overhead bins plaatsen we om de zoveel meter, om de zoveel cabins plaatsen we boksen. Voor en achteraan is een versterker voor een beetje bas te hebben. Okay. Dat is allemaal ook streng gereglementeerd. Dus dan moeten we zeker zien dat we daar qua safety, qua veiligheid in orde zijn.
1: En ook als we denken aan uitgaan, dan denken we toch ook wel een beetje aan drank of zo. Zijn er drankjes voorzien? Dat ze al een klein beetje in de sfeer kunnen komen?
2: Nee. We geven geen alcohol op de vluchten. En we vragen ook aan de passagiers om geen alcohol te drinken voor de vlucht. We kijken daar heel streng op toe.
1: En hoe kunnen we dat controleren? Ja, iedereen moet komen een alcoholtest?
2: Ze moeten niet blazen, maar we hebben security mee aan boord. Die komt kijken aan de gate van zijn er passagiers die eventueel unfit to fly zijn. Ja. Indien dat geval is, dan gaan die niet mee. Dat is heel streng. Het blijft een vlucht. Er kan altijd iets gebeuren, een noodtoestand zijn. En dan moeten we echt wel kunnen ingrijpen.
1: Heb je daar zelf privé ook wel voordelen aan? Gezegd, ik kan naar daar gaan. Of ik kan die een handtekening vragen. Ik weet niet hoe dat gaat.
2: Af en toe zijn er ook wel voordelen aan de job. En mag je wel eens mee naar het buitenland natuurlijk. Hè, voor Tomorrowland ga je dan mee naar Ibiza bijvoorbeeld. Om dan daar al eens in goede banen te leiden. En die DJ op te pikken die de volgende dag op de partyflight rijdt. Dus ja, absoluut. Het is een zeer fijne job.
1: Eigenlijk de job van je leven als ik het zo hoor.
2: Ik ga hier zeker niet snel vertrekken. Dat is een feit dat vaststaat.
1: Precies. Jojo. Nostalgie Plus.

metaforisch zijn voor iets anders, maar nooit regenen, dat is ook niet goed, hè? Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je drie kwartier van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. Op de E40 Gent-Brussel verlies je meer dan een half uur van Afliegem tot Groot-Bijgaarde. E19 Brussel-Antwerpen dan. Nog altijd bijna een half uur van Zemst tot Rumst. R1 Antwerpen-Nederland, 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. E313 Lumme-Antwerpen, 20 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de R1 Antwerpen-Nederland, een dik kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. A12 Boom-Brussel. Ook een kwartier van Breendonk tot Londerzeel Industrie. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Op de E429 Doornik-Brussel. Een klein kwartier liever van Tubeke tot de Bergense Steenweg. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. 10 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. Brusselse Buitering dan. 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem-Woluwelaan. En op de R2 Antwerpen-Beveren verlies je 10 minuten ook. Van de A12 tot Waaslandhaven-Noord.

0: Fred Errol Dunkley en de meisjes van Love. Zeer tevreden over hun lief. Dat mogen ze straks nog eens uitzingen.
1: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
2: De Vlaamse.
3: Mooi. Leven is mooi.
2: Franse.
3: Flirt avec toi.
2: En Belgische top 100.
1: En de Zomer Top 500.
2: Vier legendarische hitlijsten, één onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
1: Juli is Classic Maand bij Nostalgie Plus.
4: Met de Superplusdienst van Delhaize gaan we...
5: Kom ook koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Solden bij Zalando.
8: Wat doe ik aan voor die barbecue?
9: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
8: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
9: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed.
7: Solden bij Zalando.
10: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
11: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat.

daarmee voelden alle mannen zich aangesproken. Eind jaren 70, You're the Greatest Lover van Love. En van deze song naar de volgende song is nauwelijks een stapje te noemen. Zo klein is het. We leggen daarvoor een direct lijntje naar Oostende. Een song geschreven in de Koningin der Badsteden. En de videoclip opgenomen in het Casino Cursaal in Oostende. Sexual Healing.

0: koude winteravonden om ons te verwarmen. Sexual Healing Marvin Gaye.
1: De zomer van je leven.
0: Het jaar 1974 staat centraal vandaag. Dat is een jaar waarin op Wimbledon twee verloofden winnen dat jaar. Dus bij de mannen Jimmy Connors en bij de vrouwen Chris Evert. Die hadden zich 2 jaar daarvoor verloofd. Dat was een verloving die zeer spraakmakend was, want twee wereldverdetten. Dus

Het feit dat die twee winnen, Wimbledon winnen, ja, dat stond natuurlijk in alle gazetten. Stonden dan ook op het punt om te trouwen op 8 november van 1974. Maar net voor die trouwdatum, ja, wordt het hele gebeuren afgeblazen en gaat het sprookje niet door. En ook daar zullen de gazetten, vermoed ik, van volgestaan hebben. Ondertussen is Jimmy Connors 73 jaar, Chris Evert 71 jaar. We zien er nog alle twee, ja, picobello fantastisch uit, moet ik zeggen. En in de hitlijsten in 1974 staat dat jaar de Schotse band Pilot met een stevige steun van het Alan Parsons Project werd dit hier gemaakt.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Knaldi!
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Adventure is everywhere.
6: Kom naar de Solden.
7: Nee, Solden.
6: Solden?
7: Een S Solden bij AS Adventure.
6: AS, dat is ook al mijn S.
7: Ja, Solden bij AS Adventure.
6: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
7: Nee, het is Solden.
6: Shit, hè.
7: En zondags open.
6: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
5: AS Adventure. Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak. DSM Keukens. Altijd open op zondag.
8: Hier Pipa de kat.
9: En Bobby de hond van Maxizo.
10: Hallo. Beste katten en honden.
9: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
10: De dierenwinkel met de lage prijzen.
9: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
10: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
9: Ze zal het wel doorkrijgen.
10: Tot binnenkort.
11: Nu bij Maxizo, het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
12: Goed voor het beestje.
13: Goed voor het baasje.
0: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
14: Kom, laat je inspireren.
15: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
14: Kom, laat je inspireren.
15: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
14: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
15: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
16: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
17: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
16: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
17: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
16: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
18: Zometeen een song die Jeff Lynne van ILO schreef na een voedselvergiftiging. Het voelde aan als een living thing.
19: Your golden years. Nostalgie plus.
18: Het is 4:01, tijd voor het nieuws met vrouwtje Kallion. Goedemiddag.
20: Goedemiddag. Er is meer duidelijkheid over de schade na de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever. Een deel van de appartementen zijn zeker 6 maanden onbewoonbaar. Vooral de linkerkant van het gebouw is het zwaarst getroffen. De elektriciteit is er ernstig beschadigd. De appartementen aan de rechterkant zijn wellicht 1 maand onbewoonbaar. Enkele bewoners konden wel onder begeleiding al noodzakelijke spullen ophalen. De mensen die het nodig hebben krijgen nog 5 dagen hotelopvang. Daarna moeten ze zelf zoeken naar een tijdelijke woning. Bij de brand stierven 5 vrouwen. Ze zijn intussen allemaal geïdentificeerd. Het gaat om vrouwen tussen de 54 en 93 jaar. De Belgische export naar de Verenigde Staten heeft vorig jaar een dreun gekregen door de handelstarieven van Amerikaans president Trump. Sinds vorige zomer betalen Europese bedrijven 15% douanerechten voor de meeste goederen naar de VS. Ons land voerde voor €26 miljard uit naar de VS. Dat is een daling met bijna 5% tegenover 2024. De import vanuit de VS steeg met bijna 15%. De handelsbalans van België tegenover de VS verslechterde zelfs met 60%. Vooral de autosector en metaalindustrie hadden een tegenvallende export. Portugal roept de alarmfase uit voor zeer hoge risico op bosbranden. Het land kreunt onder een hittegolf met temperaturen tot 43 graden. Morgen geldt code rood voor 12 van de 18 districten. En door de alarmfase kunnen de autoriteiten bijvoorbeeld het gebruik van machines op het platteland verbieden. Ook in het zuiden van Frankrijk staan meerdere bossen in brand. Onder meer in de regio van Marseille en tussen Cannes en Saint-Tropez. Honderden mensen moesten al enkele campings verlaten. Stilaan droger met enkele opklaringen en maxima tot 25 graden. Morgen zonnig met enkele stapelwolken en temperaturen tussen 20 graden aan zee en 25 graden in het centrum. Zaterdag een mooie zomerdag tot 27 graden. En zondag vrij zonnig en meestal droog bij 26 graden.
18: Het is druk. Ik geef je de vertragingen van een kwartier en meer. Op de E314 Lummegenk verlies je meer dan een half uur van Zolder ter Laan tot Park Midden-Limburg door een ongeval. Op de R1 Antwerpen-Gent een half uur van Antwerpen-Noord tot de Le Grellelaan. Op de E19 Brussel-Antwerpen 25 minuten van Zemst tot Rumst. Op de Brusselse buitering 25 minuten van Groen-Bijgaarde-Dansaertlaan tot de Pedesquare. Ook daar is een ongeval gebeurd. Op de E313 Lummen-Antwerpen 25 minuten van Massenhoven tot Wonnegem. R1 Antwerpen-Nederland 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. Brusselse buitering 20 minuten van Wezenbeek op hem tot Diegem-Boluwelaan. Op de R1 Antwerpen-Nederland 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West. A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen een kwartier van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. En op de A12 Boom-Brussel verlies je ook een kwartier van Boom tot Londerzeel-Industrie. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen.
3: Zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

Hij dacht dat hij zou sterven, maar een voedselvergiftiging, als dat serieus is, dan kan het inderdaad serieus zijn. En toen schreef hij dit, A Living Thing. Zometeen, jonge wolf, Nick. Ik heb er eigenlijk twee, hè. Chloe en Nick. En ik noem ze zo, omdat ze ons up-to-date houden over de raasjes die jonge gasten bezighouden. Maar Nick is ook bezig met podcasts voor het Nieuwsblad. En hij komt ons zometeen bijpraten over de podcast Zomer van het Nieuwsblad. Wat er zoal de moeite is om te beluisteren. En ik zweer het u, dat is

0: Leandros.
1: Jongewolven.
0: Weet jij zo uit het hoofd in welk jaar ze gewonnen? Fikke Leandros, Nick.
2: Oei, oei.
0: Ja, nu ik overval jou.
2: Ja.
0: 1972.
2: 72, ook ik ging 74 gokken.
0: Ja, wel, dan, je waart er niet veel van. Nee. Ja, is dat een, want je bent ook wel een Eurovisie Songfestival lover.
2: Ik ben een Songfestival lover, alleen heb ik ook een heel slecht geheugen.
0: Ja, ja, ja, maar
2: dat combineert heel slecht.
0: Ik overviel jou, maar af en toe mag dan een keer. Hè.
2: Dat is zo.
0: Jij bent hier om het over de podcast Zomer van Nieuws wat te hebben. Hè? Want naast de Jonge Wolf en daar, hetgeen wat jonge mensen zich bezighoudt, hou je ook bezig met podcast bij het Nieuwsblad. Ja, ik ben zeer blij, want ik sta elke dag in gigantische files. Het is verschrikkelijk. Dus ik heb een hele hoop podcasts nodig.
2: Wel, Leen.
0: Steek van wal.
2: Gelukkig heb ik een hele hoop podcasts voor jou klaargezet eigenlijk deze zomer. Het grote project van het Nieuwsblad deze zomer wordt de True Crime Summer. Dus er gaat geen dag voorbij of je krijgt niet een nieuwe misdaad van ons op je bord.
0: Oké. Okay. Wat is dat dan zoal?
2: Eigenlijk heel ons True Crime archief hebben we beschikbaar gemaakt terug voor onze luisteraars. Dus dat staat front and center in onze app. Als je naar de Nieuwsblad-app gaat, onderaan heb je een knopje luister.
0: Ja.
2: Daar ga je vrijwel meteen de True Crime Summer of de True Crime Zomer zien staan. Daar zitten heel veel reeksen in. We zijn nu begonnen met Sœur Mourir uit te spelen.
0: Mm-hmm.
2: Het gaat over Cécile Bombeke, een moordende non in Wetteren in de jaren 70. Ja, een bizar verhaal eigenlijk. Dus die vrouw werkte in een ziekenhuis, want ja, in ziekenhuizen werden toen nog gerund door de nonnen.
0: Door met kapjes.
2: Met kapjes. En Cécile Bombeke, op een zeker moment krijgt zij een operatie aan een hersentumor en plots verandert heel haar persoonlijkheid.
0: Ja, ja.
2: Ze gaat met een bevriende non, gaat ze wel eens op zwier. Ze gaat, die gaan samen uit, die krijgen een relatie zelfs. Nemen heel veel drugs en drinken erop los. En ettelijke jaren later zitten drie van haar medezusters bij de voorzitter van het ziekenhuis. En die zeggen van, ja, wij moeten niet zeggen.
0: Verklap niet alles, hè, Nick.
2: Zuster, dit is nog maar het begin.
0: Aha.
2: Zuster Godfrieda, die steelt, ze slikt pillen en ze vermoordt mensen. Ja.
0: Ik lach er nu mee, maar het is niet om te lachen.
2: Het is heel heftig. En eigenlijk is het is best een gek verhaal. Het is eind jaren 70 dat het zich heeft ontwikkeld, eigenlijk, het hele verhaal. En dat is dan wel ook zoveel mogelijk in de doofpot gestoken door de kerken en alle instanties. Dus heel boeiend.
0: Sœur Mourir, dat Sœur is Mourir. Er één.
2: Ja.
0: Oké, okay, wat heb je nog zoal in de aanbieding?
2: Een tweede. We hebben er veel, dus ik ga deze zomer nog een paar keer terugkomen, denk ik, om er wel uit te lichten.
0: Pik er nog zo één of twee uit.
2: Wel, ik zal er nog eentje doen uit het archief en dan moeten we misschien naar onze nieuwe releases van volgende week.
0: All right.
2: Vermist, waar is Elke Wevers? Is een reeks van Het Belang van Limburg van onze collega's, die nu ook bij ons in het aanbod zit. Gaat over een van de langstdurende cold cases van Limburg en van Vlaanderen misschien zelfs wel. De vermissing van Elke Wevers. Een jonge vrouw die spoorloos verdwenen is. En mensen hebben echt... Ja, de politie tast echt in het duister.
0: Oké, klinkt ook zeer spannend, moet ik zeggen.
2: Absoluut.
0: En dan nieuwe releases.
2: Ja. Dus mijn collega Laurence is momenteel volop aan het timmeren aan de eerste aflevering van Criminele Vrouwen. Dat is een reeks die ze samen met GVA-collega's Nette Loots en Ellen Goris heeft gemaakt. Die twee hebben vrouwen in de gevangenis geïnterviewd over de misdaden dat ze hebben gedaan. Dus we horen daar bijvoorbeeld een Inge Rijntjes die veroordeeld is voor de moord op haar zus. Ik heb al stukjes gehoord van de podcast.
0: Ja.
2: Dat zijn heel gekke babbels, want Inge klinkt als een heel sympathieke madame.
0: Ja, het is zoiets, crime is zeer fascinerend, maar vrouwen is nog zo'n stapje verder. Hè?
2: Ja, ook vrouwen omdat dat blijkt dan ook. Vrouwen gaan daar slimmer mee om, met misdaad, dus die zullen minder snel betrapt worden vaak ook minder bestraft. Dus dat is een heel andere wereld dan criminele mannen.
0: Criminele vrouwen en dan nog een nieuwe release.
2: Ja, een publieks favoriet eigenlijk bij ons. In de archieven van Assise.
0: Dat ken ik.
2: Een reeks van mijn collega Cédric Lagast. Ja. Die duikt dan in de archieven echt van Assise. Dat zijn 100 jaar oude moordzaken.
0: Ja, dat zijn altijd zeer boeiende verhalen.
2: Wij doorspekken die dan met stemacteurs. Mensen worden dan van de redactie geplukt om snel een stemmetje te komen inlezen. Heel leuk ook altijd om voor ons om de collega's terug te horen. En we anceneren soms echt stukken van die rechtszaken ook terug. Dus dat is heel leuk om te horen.
0: Voilà, je moet maar naar de app van het Nieuwsblad gaan en daar naar luisteren. En jij gaat nog wel een paar keer langskomen deze zomer.
2: Zeker,
0: van als er iets anders gereleased wordt, dan horen wij het hier het eerst. Maar ik ben al heel content met het aanbod nu, Nick.
2: Ah, daar ben ik blij om. Ja, je gaat echt al wel. Ik heb echt al ettelijke uren aan luistermateriaal online staan voor jou.
0: Zeer goed. De files zijn, ik ging bijna zeggen welkom, dat is erover. Maar het is niet zo erg.
2: Toch iets draaglijker.

0: En zo'n schattig kinderkoortje, dat is altijd raak natuurlijk. Keith West met excerpt van A Teenage Opera. Zo dadelijk mijn favoriete song van Billy Ocean, Red Light Spells Danger.
1: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
2: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Oh, wat?
3: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Ze zijn officieel geopend.
7: This is a mosselen van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
9: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
11: Hoe dat?
10: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
11: Oh, cool.
10: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
12: Mannekes, Pompie, heb je de dag gezien?
13: Heb je de dag gezien?
12: De grote zomerdeals bij Gamma.
14: Ja, ze doen
15: met kortingen.
13: Tot 50%.
12: En de bon in de folder.
13: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
14: Ook gezien.
12: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
14: Pompie, wij klussen mee.
16: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
17: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
18: Wow, de grootste schommel van de wereld!
19: En een avonturenparcours!
17: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
20: Zit-idee.
21: Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
20: Zit-idee.
21: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
20: Zit-idee.
21: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
20: Zit-idee.
21: In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
22: Een dagje

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
3: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
4: De zomer van je leven.

Een jaar voor Tina Turner nam Bonnie Tyler de best op. Dat werd niks en Tina dacht, ik kan daar wel mee aan de slag. Met een paar aanpassingen, de toonaard bijvoorbeeld en een saxofoonsolo, dat zou wel eens kunnen marcheren. En de rest is history natuurlijk.

En zo werd het haar allergrootste hit, de best Tina Turner. Op de Brusselse buitenring verlies je bijna een uur. Van Groot-Bijgaarde tot Anderlecht-Zuid, daar is een ongeval gebeurd. Op de Brusselse binnenring bijna drie kwartier. Van Sint-Stevens-Woluwe tot de welriekende Dreef, ook daar is een ongeval gebeurd. Op de E314 Lumme-Genk, 40 minuten. Van Zolder-Terlamen tot Park Midden-Limburg. Op de R1 Antwerpen-Gent, een half uur. Van Antwerpen-Noord tot de Legrellenlaan. Op de R1 Antwerpen-Nederland, bijna een half uur. Van Antwerpen West tot Borgerhout. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je bijna een half uur. Van Zemst tot Rumst. E313 Lumme-Antwerpen, 20 minuten. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Brusselse buitenring, 20 minuten. Van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Woluwe-Laan. Op de A12 Boom-Brussel, 20 minuten. Van Londerzeel-Industrie tot Strombeek-Bever. Op de R2 Antwerpen-Beveren, 20 minuten. Van de A12 tot de Liefkenshoektunnel. R1 Antwerpen-Nederland, 20 minuten. Van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. Een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West, A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen. Een kwartier van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Brusselse binnenring, een kwartier van Neerpede tot Jette, E40 Gent-Brussel. Een kwartier van Zwijnaarden tot Wetteren door een ongeval en op de A12 Boom-Antwerpen. Een kwartier van Aartselaar tot Wilrijk.

0: even hoog uithalen. De jongens van Chicago, If You Leave Me Now. Zo dadelijk Sabrina over The Boys.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
4: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
6: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
7: Krevel.
6: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
7: Krevel. Leef beter. Dus.

En voor alle boys en voor alle girls, voor alle garçons et les filles die van Franse chansons houden, heb ik zeer goed nieuws. Want op 14 juli, de 14 juillet, gaan wij hier bij Nostalgie Plus gaan wij een top 100 uitzenden van Franse chansons. En ik weet dat dat voor niemand van jullie een straf is. Die moet wel samengesteld worden, dus alstublieft, ga naar onze site en geef daar je favoriete Franse nummers in. En ik heb zo'n gevoel dat deze niet zal ontbreken in die top 100.

0: Dat is er eentje die er zal instaan. En La Balade des gens heureux ook, vermoed ik. Maar het ligt helemaal in jouw handen natuurlijk. Onze site nostalgie.plus. En daar jouw Franse klassiekers, jouw Franse favorieten invoeren.
1: De zomer van je leven.
0: En dat is het jaar 1974, staat vandaag in de kijker. En ik ben eens gaan kijken wat er zo nogal gebeurde in dat jaar 1974. Het jaar 1974 werd voor het eerst een nieuwe bikini geïntroduceerd. Namelijk, vanuit Brazilië kwam dat overgewaaid, de tanga. Ja, dat is toch zo'n bikinibroekje waar die billen helemaal bloot zijn, hè? Enfin, goed, dat werd geïntroduceerd, of toch een poging tot, want die zomer van 1974 was vooral een zeer slechte zomer, in tegenstelling tot twee zomers later. Slechts twee warme dagen in de hele zomer van 1974, kan je je voorstellen. Dus niet te veel tanga's daar gezien voorlopig. En dan muzikaal, Johnny Bristol. Johnny Bristol was tot dan toe eigenlijk een songwriter en een producer bij het Motown-label, maar op zeker moment dacht hij, mens, ik wil zelf ook wel eens op het voorplan treden. Hij tekende bij MGM Records en begon een solo carrière met dit hier bijvoorbeeld. Hang On In That Baby uit 1974, Johnny Bristol. Nostalgie.

Blijf daar maar lekker hangen, schatje. Je hangt daar goed. Hang on in the baby Johnny Bristol. Zometeen Crowded House, maar eerst vooral Johnny Cash.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: Kom nu naar de Solde bij Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en geniet van onweerstaanbare kortingen. Tuinmeubelen, bedden, kasten, zetels, tafels, stoelen. Tijdens de Solde koop je extra voordelig. Meubelen Verbergmoes in Sint-Gilles-Waas en online.
6: Verbergmoes brengt leven in je interieur.
7: Zometeen brengen die twee tortelduiven, John en Olivia, ons nog eens aan het dansen en vooral ook meezingen natuurlijk, hè.
8: Your golden years, nostalgiepus.
7: Het nieuws van 5 uur krijgen we van Fraukje Kaljon. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Er is meer duidelijkheid over de schade aan de appartementsgebouwen op Linkeroever. Een deel van de appartementen is zeker een half jaar onbewoonbaar. Vooral de linkerkant van het gebouw is het zwaarst getroffen. Daar is de elektriciteit ernstig beschadigd. De appartementen aan de rechterkant zijn wellicht een maand onbewoonbaar. Enkele bewoners konden wel onder begeleiding al noodzakelijke spullen ophalen. De mensen die het nodig hebben krijgen nog 5 dagen hotelopvang. Daarna moeten ze zelf zoeken naar een tijdelijke woning. Bij de brand stierven 5 vrouwen. Ze zijn intussen allemaal geïdentificeerd. Het gaat om vrouwen tussen de 54 en 93 jaar. Vlaams onderwijsminister Demir gaat de voorrangsregels in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel evalueren. Heel wat Vlaamse kinderen vinden geen plaats in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. En dat is niet de bedoeling, zegt Demir. Nu moet zo'n 65% van de plaatsen in het eerste jaar naar Vlaamse kinderen gaan. Demir wil nagaan of dat nog volstaat en of de regels wel genoeg gecontroleerd worden. De komende jaren moet er ook nog 1900 plaatsen bij komen. En tennis. Zizo Bergs heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon in Londen. Hij versloeg de Portugees Faria in 4 sets. Het werd 7-6, 4-6, 6-2 en 6-3. Het is voor Bergs pas de 3e keer in zijn carrière dat hij de 3e ronde haalt. Daarin neemt hij het op tegen de Brit Ferry. Bergs is in uitstekende vorm. Hij won afgelopen zondag nog zijn eerste toernooi op ATP-niveau. Stilaan droger met enkele opklaringen en maxima tot 25 graden. Morgen zonnig met enkele stapelwolken en temperaturen tussen 20 graden aan zee en 25 graden in het centrum. Zaterdag een mooie zomerdag tot 27 graden. En zondag vrij zonnig en meestal droog tot 26 graden.
7: Het is ontzettend druk op de weg. Ik geef je de vertragingen van een kwartier en meer. Op de Brusselse Binnenring verlies je een uur van Sint-Stevens-Woluwe tot de Welriekende Dreef door een ongeval. Op de E40 Gent-Brussel ook een uur. Van Gent N60 naar Wetteren. In die richting op de R1 Antwerpen-Gent 3 kwartier. Van Antwerpen-Noord tot de Lugrellelaan. Op de E19 Brussel-Antwerpen. Een dik half uur van Zemst tot Rumst op de Brusselse Buitenring. Een dik half uur van Wezenbeek op hem tot Diegem-Woluwelaan. R1 Antwerpen-Nederland, bijna een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. Brusselse Buitenring, 25 minuten van Groot-Bijgaarden tot Anderlecht-Zuid. Brusselse Binnenring, 20 minuten van Expo tot Vilvoorde-Koningsloo door een ongeval. Op de E19 Antwerpen-Mechelen, 20 minuten van Contig tot Rumst. Op de E313 Lumme-Antwerpen, 20 minuten van Massenhoven tot Wonnegem. R1 Antwerpen-Gent, 20 minuten van de Legrellelaan tot de Kennedy die tunnel op de R1 Antwerpen-Nederland. 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen. Een kwartier van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. Een kwartier van Kruibeke tot Antwerpen-West. R4 Gent-Merelbeke-Zelzaten. Een kwartier van de Brugse Vaart tot Wondelgem. A12 Boom-Antwerpen. Een kwartier van Aartselaar tot Wilrijk. E34 Zelzaten-Antwerpen. Een kwartier van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Brusselse Biddering een kwartier van Anderlecht Noord tot Jette. Brusselse Buitering ook een kwartier van Strombeek-Bever tot in Zelk.
1: De zomer van Nostalgie Plus met Leen Desmarais.

John Travolta en Olivia Newton-John. Love Grows zong Edison Lighthouse in 1970. En daarmee is de kous af, denken ze wel. Nee, zoveel jaar later, in 2022, wordt dat ding weer enorm populair door, jawel, een TikTok-hike met, hype, pardon, met 4 miljard weergaven. Wordt dat weer hip, de wereld.

0: nog net niet meedoen met de 70s top 1000, want uit 1981. Maar we zullen nog wel eens een 80s top doen, ook zeker. We zijn nu al door het dolle heen, Dan Hartman. Relight my fire tot bijna kwart over vijf.
1: De Franse top 100.
0: Eigenlijk hebben wij drie feestdagen in Vlaanderen. 11 juli, de Vlaamse feestdag. 21 juli, de Belgische. En daartussenin de 14 juillet. Dat is ook een goede reden om te vieren hier in Vlaanderen. Want wij houden van Franse chansons. En muzikaal zijn we er goed in met een top 100 van die Franse chansons. Die zal ook niet misstaan. Mijn volgende song in mijn playlist. Aan jou om ervoor te zorgen dat we op 14 juli meezingen waar we het beste in zijn. Namelijk de leukste Franse chansons. En die moet je erin stemmen. Bill Baxter en Embrasse-moi, idiot.

0: Jawel, deze moet er ook in die top 100 van 14 juli. Embrasse-moi, idiot, Bill Baxter. En zometeen gaan we rozen plukken met Lynn Anderson.
1: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Code Yellow!
6: Ze zijn officieel geopend.
7: De Zeerse mosselen van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
3: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
9: Ego Keukens.
10: Knaldi.
11: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi, altijd slim.
12: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
13: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
12: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers. Samen.
14: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laat nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
17: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
18: Kom, laat je inspireren.
19: Van der Meer in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
18: Kom, laat je inspireren.
19: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
18: Kom, laat je inspireren door Van der Meer.
19: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
20: Yes! Allee, joh, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
21: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
20: Echt?
21: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
20: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
21: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
20: Maar ja, dan moet jij toch...
21: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
20: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
22: Bij Alternate, natuurlijk. Solden gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be. Of in de winkel.

van Monsieur de Rose Garden. De bloemetjes zijn geplukt. We gaan even naar bijna 56 jaar geleden. Nee, wat zeg ik? 57 jaar geleden. Bijna 57 jaar geleden stond hij daar op zondag 17 augustus in Woodstock. Hij begint aan zijn set die indruk maakt. Vooral zijn manier van zingen. Zo'n beetje schokkend. En hij wordt bekend omwille van zijn covers. Vooral deze Beatles-cover wordt zijn signatuursong voor Joe Cocker.

Dolly Parton en Julio Iglesias gaan ons zo meteen bezighouden. Be My Day van de Cat en hun orgeltje. Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je goed 55 minuten van Antwerpen-Noord tot de Legrellenlaan op de E19 Brussel-Antwerpen. 40 minuten van Zemst tot Rumst op de E313 Lumme-Antwerpen. Een dik half uur van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Brusselse Buitering een half uur. Van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Boluwelaan. R1 Antwerpen-Nederland een half uur. Van Antwerpen-West tot Borgerhout. Brusselse Buitering een half uur. Van Grimbergen tot Zellik. A12 Bergen-op-Zoom Antwerpen. 20 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. R1 Antwerpen-Gent. 20 minuten van de Legrellenlaan tot de Kennedy-tunnel door een ongeval. Op de R1 Antwerpen-Nederland. 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Brusselse binnenring. 17 minuten van Expo tot Vilvoorde-Koningsloo. Brusselse binnenring. Een kwartier van Anderlecht-Noord tot Wemmel. A12 Boom-Brussel. Een kwartier van Wolvertem. Grote Linde. Laken. Die as op de A12 Bergen. Antwerpenboom. Een kwartier van Jules Moretuslei tot Aartselaar. A12 Brusselboom. Een kwartier van Londerzeel tot Willebroek Zuid. E403 Doornik-Kortrijk. Een kwartier van Templuiven tot Etampuy. Elders in de file, dan is dat niet meer dan 10 minuten. Your Golden

Julio Iglesias met zijn grootste hit, Quiero. Gilbert O'Sullivan wordt ook 80 jaar, zag ik op het einde van het jaar. Toen was hij er 26 over het meisje van vrienden van hem, waarop hij babysitte, Claire.

0: De zomerdas. Lekker relaxen. Barbecuen met de vrienden. Plonsen op vakantie. Maar de zomer is ook de leukste hitlijsten bij Nostalgie Plus.
1: De Vlaamse. Franse. En Belgische top 100.
0: En de zomer top 500.
1: Vier legendarische hitlijsten. Eén onvergetelijke zomermaand. Stem voor jouw favorieten op nostalgie.plus.
0: Juli is classic maand bij Nostalgie Plus.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
6: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
7: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
9: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Your gold.

Sammy Davis Jr. Heerlijk. Ik krijg hier de vraag of de mosselen gisteren gesmaakt hebben. Ongelooflijk. Maar het ergste is dat ik nog niet weet wat ik straks ga eten. En ik heb ongelooflijke honger. Madre Madonna, wat een

0: leven.
1: Nog één keer keren we terug naar 1974, het jaar dat vandaag centraal staat. 1974, dat is niet alleen het jaar waarin ik mijn plechtige communiekleed deed. Ah ja, 12 jaar oud, in een wit paterskleed. Herinneren wij dat nog? Iedereen had dat toen aan. Het was eigenlijk wel tof, zo niet showen met kleren. Iedereen een wit paterskleed die kerk in. Maar vooral het jaar waarin Leo Tindemans voor het eerst premier wordt. Het begin van een ongekende populariteit voor hem natuurlijk. Het jaar ook van de lege snelwegen door Autoloze Zondag op 14 januari door de oliecrisis. Het jaar dat Eddy Merckx de Triple Crown wint. De Giro d'Italia, het WK op de weg en de Tour de France. En de eerste hitsingle voor Teach In, de voorloper voor het grote succes een jaar later. Na de overwinning op het Eurovisie Songfestival. Fly.

Het zal niks te fly away zijn. Anderhalf uur naar huis rijden, naar Vilvoorde, zegt mijn Waze. Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk er niet naar uit. Morgen ga ik een dag voor mijn kleinzoon zorgen en is Sepp hier op dit uur. Maar wij zijn er natuurlijk 24 uur op 24. Fijne avond iedereen bij Nostalgie Plus. Hier zijn de

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 €. Aldi, altijd slim.
2: Die dag bij de interieurdokter in Ronsen.
3: Oh, dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. Hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Uh-huh. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
4: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronsen. Hè. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost. Hè.
3: Echt?
4: Echt waar?
2: Makrie in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op makrie.be. Nu solde bij Macri.
5: Bij Libelle testen onze redactrices alles eerst zelf. Ook onze zomerpuzzels.
6: Zeevogel in 5 letters. Ja, meeuw.
5: Dankzij Libelle is het elke week een beetje meer zomer. Met deze week een gratis puzzelpocket. Wij zijn Libelle.

Goedenavond. Verschillende bewoners van het uitgebrande appartementsgebouw op Linkeroever reageren misnoegd na het infomoment. Ze kregen daar te horen dat een deel van de appartementen zeker een half jaar onbewoonbaar is. Andere inwoners kunnen na een maand terugkeren. Maar de verzekeringsmaatschappijen regelen slechts voor 5 dagen de hotelkosten. En daarna moeten de inwoners zelf zoeken naar een tijdelijke woning. Burgemeester Els van Doesburg reageert intussen dat niemand op straat komt te staan. Bij de brand stierven 5 vrouwen. Het parket opent een onderzoek naar onopzettelijke brandstichting. De Vlaamse regering wil een strenger subsidiebeleid. Aanleiding is een onderzoek van de UGent waaruit blijkt dat de steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen meer subsidies krijgen. Vlaams minister van Financiën Ben Weitz heeft extra maatregelen uitgewerkt om die subsidies te beperken. Vorig jaar gaf de Vlaamse regering bijna 20 miljard euro uit aan subsidies. Bij de begrotingsopmaak werd beslist om nog eens 210 miljoen euro te besparen op die subsidies. En tennis. Zizou Bergs heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon in Londen. Hij versloeg de Portugees Faria in 4 sets. Het werd 7-6, 4-6, 6-2 en 6-3. Hij staat zo voor het eerst in de 3e ronde van Wimbledon. En daarin neemt hij het op tegen de Brit Ferry. Bergs is in uitstekende vorm. Hij won afgelopen zondag nog zijn eerste toernooi op ATP-niveau. Stilaan droger met enkele opklaringen en maximaal tot 25 graden. Morgen zonnig met enkele stapelwolken, temperaturen tussen 20 graden aan zee en 25 graden in het centrum. Zaterdag een mooie zomerdag tot 27 graden. En zondag vrij zonnig en meestal droog bij 26 graden.

0: Gast, wat doet jij nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
3: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Droom je van een nieuw interieur en weet je niet waar te beginnen? Bij Verbergmoes krijg je gratis advies van echte interieurkenners. Ook tijdens de solde en binnen elk budget. Profiteer nu van onweerstaanbare kortingen op onze meubel- en tuinmeubelcollecties.
3: Verbergmoes brengt leven in je interieur.

0: this flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Mannekes, Pompie, heb je de dag gezien?
7: Heb je de dag gezien?
6: De grote zomerdeals bij Gamma.
8: Ja, ze doen
9: met kortingen.
7: Tot 50%.
6: En de bon in de folder.
7: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
10: Ook gezien.
6: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
11: Pompie, wij klussen mee.
12: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Ze zijn officieel geopend.
14: This is a mosselen van Lunch Garden.
13: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
15: Nu bij Maxizo.
16: Hallo.
15: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
17: Adventure is everywhere.
18: Kom naar de Solden.
19: Nee, Solden.
18: Solden?
19: Een S Solden bij AS Adventure.
18: AS, dat is ook al mijn S.
19: Ja, Solden bij AS Adventure.
18: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
19: Nee, het is Solden.
18: Shit, hè.
19: En zondags open.
18: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
17: AS Adventure.
9: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar €2.
8: 2 mango's voor €2. Dat smaakt naar zomer in huis.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
3: 500?
6: Schatje, dat is €25.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Your golden years.

0: deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Het zijn solden bij DSM Keukens. Laat je begeleiden door onze binnenhuisarchitecten en profiteer van straffe kortingen. Kijk op dsmkeukens.be en maak nu een afspraak.
2: DSM Keukens.
1: Altijd open op zondag.
3: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
4: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
5: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
6: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
4: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
5: Oh, maar dat is correct.
7: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
8: In je tuin ontvang je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Nu de gekke solde bij Verbeke Outdoor in Deinze. En ook open op zondagnamiddag.
9: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.

0: Goedenavond. In Mechelen heeft een agent een geboeide man in het gezicht geslagen. Dat is te zien op beelden die zijn opgedoken. Het incident gebeurde eerder deze week tijdens een interventie voor intrafamiliaal geweld. Je hoort politiewoordvoerder Dirk van de Zande.
1: De beelden die tonen een manier van optreden aan dat totaal onaanvaardbaar is. Hè. Politie heeft een monopolie op geweld, maar dat moet uiteraard ten allen tijde correct uitgevoerd worden ten aanzien van de burger. En als we dan zulke feiten zien, dan moeten we daar tegen optreden. Daarom ook is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart tegen de man.
0: Of de agent voorlopig nog interventies mag uitoefenen, is niet bekend. Het onderzoek loopt. Stad Antwerpen verzekert dat elke getroffen bewoner van de zware appartementsbrand opvang krijgt. Dat laat burgemeester Els van Doesburg weten. De schade is dan ook groot. Een deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar, een ander deel voor 1 maand. Maar veel mensen zitten nog met twijfels over waar ze terecht kunnen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen.
2: Je moet je iets proberen voor te stellen. Gisteren morgen, de zon schijnt en het is oké. Een paar uur nadien gebeurt dit. U weet van niks. De dag erop, waar we nu zijn, krijg je die meldingen. Probeer eens op deze markt voor 6 maanden een appartement te vinden. Ja, de verzekering geeft u 5 dagen hotelkost. En de rest is gewoon, zoekt u maar. Ik voel mij diep bedrogen.
0: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. In de regio Ode, in het zuiden van Frankrijk, woedt een zware natuurbrand. Die brak gisteren uit en blijft maar uitbreiden. Onder meer door de hitte en de wind. In totaal ging al meer dan 900 hectare natuur in vlammen op. Ook op andere plaatsen in het zuiden woedden zware branden. Verschillende campings werden al geëvacueerd. Blushelikopters proberen nu de brand te bestrijden. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht is opgelopen naar 21. Eerder was er nog sprake van 17 doden. 86 anderen raakten gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev ging het om de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog. Rusland zou vannacht meer dan 74 raketten en 496 drones hebben afgevuurd. Morgen is er ook een dag van rouw afgekondigd. Tennis dan. Onze landgenoot Sisu Bergs heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon. Bergs versloeg een Portugese kwalificatiespeler in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Brit. Het is voor Bergs pas de 3e keer in zijn carrière dat hij de 3e ronde haalt op een Grand Slam toernooi. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer dan, maximaal tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.

0: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
1: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zei jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
4: 500?
3: Schatke, dat is 25 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
3: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
4: Allee, gracias, Kate.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
7: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: ZIDEE. Nu tijdens de solde stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen. ZIDEE. Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts 1199 euro. Dus haast je naar ZIDEE. Voor alle zitmeubelen moet je bij ZIDEE zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen. ZIDEE. In Assen, Bornem en Lubeek. Bij ons zit je goed.
9: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Nostalgie Plus.

0: je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Die dag bij de interieurdokter in Ronse.
2: Oh, dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde, hè. En dus wil ik een nieuw interieur. Ik wil echt interieuradvies. Ik wil een correcte prijs en ik wil echte service.
3: Oh, maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske maakrie voor in Ronse. Dat is echt de remedie tegen keuzestress. En je zult zien, al uw problemen zijn in één keer opgelost, hè.
2: Echt?
3: Echt waar?
1: Maakrie in Ronse. Interieurs met advies in Ronse of op maakrie.be. Nu solde bij Maakrie.

0: Kiba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
0: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Zit-idee.
4: Nu tijdens de solde, stoelenactie. 6 stoelen kopen en maar 5 betalen.
3: Zit-idee.
4: Zelfs op de complete nieuwe collectie. Nu een moderne elektrische relax voor slechts €1.199. Dus haast je naar...
3: Zit-idee.
4: Voor alle zitmeubelen moet je bij Zit-idee zijn. Salons, relaxfauteuils, zetels en stoelen.
3: Zit-idee.
4: In Assen, Bornem en Lubbeek. Bij ons zit je goed. Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en 80s.

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Bij Meubelen Verbergmoes vind je een zeer ruim aanbod kwalitatieve tuinmeubelen. Of je nu een klein terras hebt of een ruime tuin met zwembad, bij Verbergmoes vind je de tuinmeubelen waarnaar je op zoek bent. Ontdek nu onze solde op de tuinmeubelen bij Verbergmoes in Sint-Gilleswaas en Temse.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij had dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt, de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van